van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: Noordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Afton van der Meijs. Een Mexicaanse journalist die veel schreef over criminaliteit en veiligheid is doodgeschoten. Hij werd vlakbij zijn huis onder vuur genomen. Journalistenorganisaties denken dat de moord te maken heeft met zijn werk. Mexico geldt als een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. Het is al de 6e nacht op rij dat Amerikaanse doelen worden bestookt. Volgens Iraanse media zijn dit keer onder meer bruggen en een luchthaven geraakt. Bij de aanval op de bruggen zouden 3 mensen zijn omgekomen. Reizigers moeten begin september rekening houden met een 24-uur staking op het spoor. Vakbond FNV kondigt nieuwe landelijke acties aan uit protest tegen de bezuinigingen van het kabinet. Ook bij de overheid, in de havens en in delen van de zorg komen acties. Wanneer de spoorstaking precies is, wordt later bekendgemaakt. En Tomorrowland heeft gereageerd op de kritiek over een DJ-optreden vlakbij het gebouw in Brussel, waar deze week 6 mensen om het leven kwamen bij een brand. Volgens de organisatie is er vooraf een minuut stilte gehouden en was het nooit de bedoeling om mensen te kwetsen, meldt de Telegraaf. Volgens politici had het daar nooit mogen plaatsvinden. Het is 14 tot 18 graden en vooral in het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen is het droog met flink wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Gek.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
2: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik.

0: Ik ben Daphne Hoenermeijs. Het dodental van de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 5000. Tienduizenden mensen zijn ook nog eens hun huis kwijt en verblijven nog altijd in opvanglocaties. Hoeveel mensen nog worden vermist is niet bekend. De aardbevingen troffen het land bijna een maand geleden. Ministers en staatssecretarissen steken steeds meer geld in hun sociale media. Volgens de Telegraaf is sinds 2020 al ruim 3,5 miljoen euro uitgegeven aan externe hulp. Daarnaast werken er zeker 33 mensen fulltime aan de online zichtbaarheid van kabinetsleden. Deze kosten zouden nog maar het topje van de ijsberg zijn. Een nieuwe stunt op de Zwarte Cross is helemaal misgegaan. Een stuntman werd met zo'n 185 km per uur weggeschoten en hij moest in een kussen belanden, maar hij landde verkeerd. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Met de stunt wilde de organisatie een wereldrecord vestigen. Goed nieuws voor vakantiegangers in Frankrijk. De Route du Soleil is weer helemaal open nadat een grote natuurbrand de snelweg bij Parijs had afgesloten. Er gelden nog wel lagere snelheden en er is een rijstrook vrijgehouden voor de hulpdiensten. De brand is inmiddels onder controle. Het is 14 tot 18 graden en vooral in het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen is het droog met flink wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden landinwaarts. En tot zover het ANP nieuws.
1: Radio Noordzee. 200% puur.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Agda en de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Hollands.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De Verenigde Staten hebben voor de 6e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Daarbij zijn 2 bruggen en een luchthaven geraakt. Bij de aanval op de bruggen zouden 7 mensen zijn omgekomen. Iran sloeg terug met aanvallen richting Qatar en Bahrein. Maar over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Patiënten moeten steeds langer wachten op een afspraak met een neuroloog, schrijft het AD. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Neurologie lopen de wachttijden in sommige ziekenhuizen op tot 1,5 jaar. En dat komt door een groeiend tekort aan neurologen. Ook de acute zorg komt steeds meer onder druk te staan. President Trump hield een toespraak en zei daar dat China Amerikaanse verkiezingsgegevens heeft gestolen. Volgens hem bewijzen geheime documenten dat, die hij binnenkort openbaar wil maken. Voor die beschuldigingen is tot nu toe geen bewijs gevonden. Trump sprak zich ook boos uit over de tv-zenders die zijn toespraak niet wilden uitzenden. En voor het eerst komen er tijdens de Nijmeegse Vierdaagse gratis vrouwenurinoirs, schrijft het AD. Op 8 plekken in de stad worden zogenoemde lapés geplaatst, waarin 3 vrouwen tegelijkertijd kunnen plassen zonder een afgesloten hokje in te moeten, zoals bij een Dixie. De toiletten moeten de wachtrijen bij bijvoorbeeld de Nijmeegse Vierdaagse feesten korter maken. Het is droog met brede opklaringen en maximaal 18 graden. De rest van de ochtend begint ook droog met flink wat zon. Vanmiddag is lokaal kans op een bui in het noorden en oosten. Het wordt 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Vakbond FNV wil begin september opnieuw grote acties houden tegen de bezuinigingen van het kabinet. Er komt waarschijnlijk een landelijke 24-uur staking op het spoor en er worden acties voorbereid bij de overheid, in de havens en in de zorg. Wanneer de spoorstaking precies is, is nog niet bekend. Justitie ziet geen reden om de agent te vervolgen die vorig jaar een jongen van 15 doodschoot in Capelle aan de IJssel. Maar nabestaanden zijn daar niet mee eens. Ze vragen het gerechtshof om er nog eens naar te kijken. De jongen was op de vlucht naar een gewapende fatbike-roof en hij had een pistool bij zich. Een stunt op de Zwarte Cross is misgegaan. Een stuntman werd met een katapult met 185 km per uur weggeschoten en moest 75 meter verderop op een speciale mat neerkomen, maar kwam verkeerd terecht. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Met de stunt wilde de organisatie een wereldrecord vestigen. Goed nieuws voor vakantiegangers in Frankrijk. De Route du Soleil is weer open, nadat een grote natuurbrand de snelweg voor het deel bij Parijs had afgesloten. Er gelden nog wel lagere snelheden en er is een rijstrook vrijgehouden voor hulpdiensten. Vanochtend begint droog met flink wat zon. Vanmiddag is lokaal kans op een bui in het noorden en oosten. Het wordt 20 tot 27 graden. Dat was het AP Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 100% puur.

0: plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Hey.
5: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
4: Ja. Dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
5: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
6: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
7: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer. Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
12: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: De toekomst. Die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
17: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
18: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?

0: van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
3: Honda, the power of dreams.
0: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
5: Au, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
4: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.

0: Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Klufzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel A-merk bad- en doucheproducten, 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
8: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
8: QuickFit en weer verder.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Bij de politie zijn het afgelopen half jaar flink meer meldingen binnengekomen over verwarde mensen. Bijna 1/5 meer vergeleken met een jaar geleden. Een opvallende stijging van het aantal meldingen zien we in Zaanstad. In Almere was er juist een daling. Er komt een 24-uur staking op het spoor. Dat gaat gebeuren ergens in de eerste 2 weken van september. FNV-voorzitter Spekman zei bij WNL dat het daar niet bij blijft. Ook bij de overheid, in de zorg en de havens komen acties. De FNV protesteert tegen bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. In het Groningse Den Ham zijn bij een auto-ongeluk meerdere mensen zwaar gewond geraakt. En volgens verschillende media zijn er doden gevallen. De auto waarin ze zaten knalde tegen een boom en vloog in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Ministers en staatssecretarissen laten steeds meer van zich horen op sociale media. En dat kost miljoenen, heeft de Telegraaf berekend. Het ministerie van Defensie is steeds vaker actief op sociale media, vooral na de Russische invasie in Oekraïne. Volgens een woordvoerder is het nodig dat Defensie voortdurend zichtbaar blijft. Vanochtend begint droog met flink wat zon. Vanmiddag is lokaal kans op een bui in het noorden en oosten. Het wordt 21 graden aan zee tot 27 graden in het zuidoosten. Dat was het ANP Nieuws.
11: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
13: Het valt zoals altijd op vrijdagochtend reuze mee met de drukte. Op de A12 richting Duitsland heb je voor de grens 5 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A59 van Os naar Den Bosch bij Kruisstraat. Dat laatste komt door een ongeluk.
11: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: Ja, wie niet, hè? Wie niet? Zo graag. Jurk hoor je bij Noordzee. Goedemorgen.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Bij de weekend. Ja, voor jou ook of niet? Ja. Of moet je morgen ook werken? Ik hoop het niet, hè? Ja, heel veel mensen zijn er vrij. Je merkt het op de weg ook. Welkom bij Radio Noordzee. Vrijdagochtend, 17 juli alweer. Vandaag is het Wereld Emoji Dag. Ja. Welke emoji vind jij nou het leukste? Ik gebruik heel vaak die waarbij zeg maar de smiley twee handen voor zijn ogen doet en dan door zijn vingers heen kijkt van oh jee, oh jee. Ik heb heel veel oh jee momenten kennelijk in mijn leven. Vandaag ook de start van de Tilburgse kermis. Grootste kermis van de Benelux. Hè. Tot en met de 26e juli is daar groot feest. En de zomervakantie begint in de regio Midden. Mocht je op vakantie gaan, nou geniet ervan. Vandaag is België de Formule 1, hè? Sprintrace. Die is vandaag. De race begint zondag om 3 uur. Maar ja, het Formule 1 weekend is officieel begonnen. Ik hoop dat je erheen gaat.

0: breek ik die van jou.
1: Hard te breken, van wie was die?
0: Ze noemen me Emma Heesters.
1: Oh.
0: En dat klopt, gelukkig. Bij Radio Noordzee.
1: Emma Heesters heeft deze hele week de hitlist te pakken. Hard te breken hoor je bij Noordzee. Nu, Fluisma en Van Tijn.

om een nederpoppepper door te geven. Wat zeg je, Sylvan? Stotter je nou? Nee, ik bedoel een oppepper, maar dan een nederpopplaat. Oftewel een nederpoppepper. Welke plaat mag dat zijn? Ik hoor graag van je via radionoordzee.nl. Kan je de WhatsApp-functie gewoon gebruiken. Of even een mailtje sturen naar sylvan@radionoordzee.nl.

0: altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
2: Nu met Club Karweit wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Waar ben jij?
6: Ik zit nog in de trein.
7: Het volgende station is station Antwerpen.
6: Ik denk dat het wat later wordt.
5: Je zat zeker weer je serie te kijken.
6: Nee.
5: Ja?
6: Ja, oké, sorry.
8: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
10: Odido. Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
11: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we al?
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatsje.
18: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
19: Dat ruikt lekker. Kom.

0: voordelig bij de verfzaak.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Er komt een 24-uur staking op het spoor, zei FNV-voorzitter Spekman bij WNL. De vakbond is er klaar mee dat het kabinet wil bezuinigen op de sociale zekerheid. Daarom komen er in september ook acties in onder meer de zorg. Bij de politie kwamen het afgelopen half jaar ruim 500 meldingen binnen per dag over verwarde personen. En dat is een flinke stijging. Zo'n piek is sinds corona niet meer voorgekomen. En een zwaar ongeluk in Den Ham, Groningen. Een auto knalde tegen een boom en vloog daarna in brand. Meerdere inzittenden raakten ernstig gewond. Het weer van Weer Online. Vanochtend begint droog met flink wat zon. Vanmiddag is lokaal kans op een bui in het noorden en het oosten. Het wordt 21 graden aan zee tot 27 graden in het zuidoosten.
8: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
10: Het valt zoals altijd op vrijdagochtend reuze mee met de drukte. Op de A12 richting Duitsland heb je voor de grens 5 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A59 van Os naar Den Bosch bij Kruisstraat. Dat laatste komt door een ongeluk.

0: Wintering bij Noordzee.
1: De Radio Noordzee.
0: Ja.
1: De Radio Noordzee.
0: Nou.
1: Nederpop Pepper.
0: Ah, de Nederpop Pepper gaan we draaien. Hartstikke leuk. Herman van Arkel, dankjewel voor het doorgeven van jouw leuke plaat. Je zegt Sylvan, ik zou heel graag een plaat van Doe Maar horen, maar niet zo'n hele klassieker, maar eentje die ze later uitbrachten. Ik denk dat je op deze plaat doelt, Watje. Daar kwamen ze eens mee terug, een soort comeback was dat. Leuke plaat gaan we draaien. Dankjewel Herman voor het aanvragen.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.

onlangs was hij in de studio hier bij Noordzee. En hij verklapte dat hij in de finale tent staat. De grote tent op de Zwarte Cross. Mocht je erheen gaan, dan wordt mee lallen met Justin de Wild. Leuk, hè? Wat een plaat. Wat staat zijn leven op zijn kop, hè?

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar €1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
4: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
5: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis.

0: SM-band. Nu al zin in morgen.
1: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
2: Ben jij op zoek naar...

0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
3: Lekkere van Albert Heijn.
4: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. De kans bestaat dat jouw persoonlijke gegevens door de overheid online zijn gezet. Nieuwsuur vond honderden documenten met e-mailadressen en adresgegevens. En op sommige stonden BSN-nummers. Het gaat bijvoorbeeld om aanvragen voor een vergunning bij de gemeente. Die moeten van de wet worden gepubliceerd, maar dan moeten privégegevens wel worden weggelakt. Ergens in de eerste twee weken van september rijden er een hele dag geen treinen door een staking. Vakbond FNV gaat actie voeren tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Ook in de zorg en bij de overheid en de havens komen acties. Maar voorzitter Spekman zei bij WNL dat dat geen stakingen worden. Een zwaar ongeluk in Groningen bij het plaatsje Den Ham. Een auto knalde tegen een boom en vloog daarna in brand. Iemand die in de buurt was zegt tegen regionale media dat er een enorme vuurbal was. Er zaten meerdere mensen in de auto, ze zijn zwaar gewond. De provinciale weg waar het ongeluk was, is afgezet. En de FIFA gaat wat nieuws doen zondag. De voetballers die wereldkampioen worden, krijgen een ring. Typisch Amerikaans, want zoiets gebeurt al bij het basketbal en American football. 30 ringen zijn gereserveerd voor het winnende team, maar fans kunnen ze ook kopen. Daarvoor zijn er bijna 2000 speciaal gemaakt. Eerst droog en flink wat zon, later ook lokaal kans op een bui. Het wordt vanmiddag 21 tot 27 graden. In het weekend minder warm bij 18 tot 24 graden. Dat was het ANP Nieuws.
4: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: van Hansie bij Noordzee. De Radio Noordzee ochtendshow met Sylvain Stoet.
1: Ja, goedemorgen. De start van de Tilburgse kermis is daar. De grootste kermis van de Benelux gaat open. Mocht je erheen gaan, heel veel plezier. Je kan tot en met 26 juli daarheen om te genieten. En natuurlijk ook roze maandag, hè, natuurlijk. Dus komende maandag, ja. Vandaag een spannende dag, want ook de Formule 1 start in België. Sprintrace is vandaag. En de echte race is zondag om 3:00. En zondag is ook de WK-finale voetbal. Mocht je nou helemaal niks met voetbal hebben, maar je houdt wel van muziek. Nou, er gaat heel wat optreden. De Koreaanse popgroep BTS gaat optreden. Madonna en Shakira gaan optreden. De halftime show duurt inderdaad een half uurtje. En Trump gaat de wereldbeker uitreiken. Jongen, gasten. Zo, goedemorgen. Zometeen gaan we ochtendkoffie drinken met Jeffrey Tanis. Hij heeft een nieuwe single. En dan gaan we hem even

0: Radio Noordzee.
1: En kijk je partner aan. Diep in de ogen. Ga even staan. En hou elkaar vast.
2: Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt.

platen zitten. Bossie Rode Roze is omgeturnd tot een Bossie Gladiolen. En dat is natuurlijk voor volgende week de Nijmeegse Vierdaagse. René Verkerk heeft dit bedacht, toch? Of niet? Jonathan? Nou, in ieder geval van de middagshow. En het is al nu echt knallen, hoor. Gaan ze volgende week heel veel horen. En Noordzee is er natuurlijk bij, hè, op de Vierdaagse. Tijdens de Vierdaagse zijn we de 2 dagen live te zien. Dus dat is leuk. Herman van Veen treedt nog steeds op. Ik zag hem laatst op Paleis Soestdijk, stond hij op te treden. Doet hij dan ook zijn grote hits? Jazeker. Alleen dan heeft hij er wel een nieuwe versie van gemaakt. Om het voor zichzelf een beetje leuk te houden, denk ik. Dit is het origineel. Dat deed hij dan niet. Hij had een andere versie van deze plaat. Hilversum 3, nu bij Noordzee.

0: Nederlandstalig van Anouk. Daar pleit ik voor. Samen met Tino Martin hoorde je hier. En voor je het weet bij Radio Noordzee.
1: Ja. Hey, ik ben Yves Berendsen. Hey. En dit is mijn nieuwe single, natuurlijk op Radio Noordzee.
0: Ja, het is een nieuwe single. Leuke plaat hoor. Misschien is het tijd. Yves Berendsen nu op de radio. Je droom.

0: dadelijk hier bij Radio Noordzee, nieuwe single van Jeffrey Tanis. En we gaan hem ook even bellen, want hij zit vandaag in onze ochtendkoffie. En ook de jeugd van tegenwoordig qua muziek en nu media komt eraan voor je.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos.

0: Plus.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
2: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
6: Geeft ruimte.
7: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.

0: iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: Quickfit en weer verder.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
6: Kippie.
7: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Alle verf super voordelig.
13: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
15: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
16: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Den Ham, Groningen, zijn twee mensen om het leven gekomen. Ze zaten in een auto die tegen een boom knalde en daarna in brand vloog. In september een hele dag geen treinen. Dat is het plan van vakbond FNV. Voorzitter Spekman noemt als reden bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Hij zegt dat het kabinet niet luistert en niet beweegt. En Amazon en Bol moeten eens ophouden met hun nepaanbiedingen, vindt de Consumentenbond. Anders wordt de rechter ingeschakeld. De bedrijven zouden kortingen geven die niet echt een korting zijn. Het weer van Weer Online. Eerst droog en flink wat zon, later ook lokaal kans op een bui. Het wordt vanmiddag 21 tot 27 graden. In het weekend minder warm bij 18 tot 24 graden.
16: 200%.

0: 1969, Numidia bij Noordzee. Ik bleef geloven. Zometeen voor je. Zo even een beetje naar voren kijken. Toontje lager, stiekem gedanst. En ook Mark Floyd Snelle heb ik zo dadelijk voor je.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow. De ochtendkoffie met...
0: Nu een man die een nieuwe single heeft uitgebracht. En ik stel hem graag even voor. Dames en heren, Jeffrey Tanis. Goedemorgen, Jeffrey.
2: Hey, goedemorgen Silvan.
0: Ja, en nu het zo vroeg en je bent toch al, zeg maar, in de studio bezig, hè? Wat ben je aan het doen daar?
2: Nou, het klinkt heel gek, maar ik ben weer een nieuw liedje aan het schrijven.
0: Ja, dat stopt nooit, hè?
2: Nee, dat stopt niet, nee, dat stopt niet. Vannacht een ingeving, samen met een vriend van me.
0: Oh.
2: En ik ben het meteen gaan uitwerken en
0: Jij lag vannacht in bed.
2: Dat was weer een leuk liedje.
0: Je lag vannacht in bed met een vriend van je en dan had je een idee. Wat was het idee?
2: Ik was aan het appen met een vriend en toen hadden we eigenlijk een ideetje. En dat ideetje ben ik meteen gaan uitwerken. En we hadden meteen al een stukje tekst en die had weer een stukje tekst.
0: Oh.
2: En zo gaat het tegenwoordig. Hè.
0: Wat grappig. Joh,
2: we plakken alles bij elkaar.
0: Ja, en wordt hij dan ook mede tekstschrijver op de single of niet?
2: Ja, zeker. Ja.
0: Dat doe je goed. Ja, Jeffrey, ik bel jou voor jouw nieuwe single Limoncello. Ben jij een beetje van de limoncello?
2: Ja, ik vind limoncello echt verschrikkelijk lekker.
0: Ja, ik ook. Lekker is dat, hè?
2: Je hebt allemaal verschillende versies, verschillende types. Ja. En verschillende soorten, verschillende maten.
0: Wat is jouw favoriet?
2: Dat klinkt heel raar. Ik kom altijd bij een restaurant in Dronten en die heeft zijn eigen limoncello. En die is wel echt heel lekker.
0: Oh, en waarom dan?
2: Nou ja, hij is wat frisser of zo. En soms zijn ze wat heel erg hard van smaak. En deze is echt heel zacht, maar ook heel fris.
0: Oh.
2: Dus dat is echt heel lekker.
0: In de Ronde moeten we. Waar moeten we dan wezen? Welke tent?
2: Bij Etsy in de Ronde.
0: Ja, dan krijg je weer korting.
2: Daar hebben we toevallig afgelopen zaterdag een heel groot feest gehad.
0: Ja.
2: Met allemaal diverse collega-artiesten. Met Frank van Etten, met Tino Martin, Jeffrey Hezen, Ik Zei de Gek, Mike Appelhof.
0: Ja.
2: Deon Leon. En dat organiseer ik samen met dat restaurant.
0: Leuk.
2: Dat doe ik ook overigens dinnershows daar. Ja, daar komen echt de leukste artiesten, dat zeg ik altijd. Tino Martin is al helemaal uitverkocht, de dinnershow. Maar Café aan Zee heet het.
0: Oh, wat leuk.
2: Dat is echt superleuk.
0: Nou, dat is een goede tip. Dat heb je hierbij even gedropt. Ja, ik denk dat het tijd wordt dat we de plaat gaan draaien. Wil je hem zelf even aankondigen, Jeffrey?
2: Nou, lieve mensen, dit is de nieuwe single, Limoncello. En veel luisterplezier.
0: Ja, Jeffrey,
2: en niet te veel drinken.

0: deze plaat van Toontje Lager. Dat doen we graag voor je, Rob. Waar luister je trouwens? Laat het even weten via de app van Radio Noordzee. Vind ik leuk. Robert van Hemen, zometeen Donnie ook. En we gaan richting de Hollandse Meestergalerij, waar weer een nieuwe plaat wordt toegevoegd. Maar ja, welke plaat is dat? Dat hoor je zometeen. Trouwens, suggesties zijn altijd welkom. Platen die we een beetje zijn vergeten, maar waarvan jij vindt dat die zeker een plekje verdienen op de playlist hier bij Noordzee. Geef het door via sylvan@radionoordzee.nl. En dan nu, Mark Floor. En snelle.
1: Ik moet even parken, biertje, vrienden.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
5: Zijn we al!
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen... Kampioenen! En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10%

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs. Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Den Ham, Groningen, zijn twee mensen om het leven gekomen. Het zijn twee mannen uit Groningen van 25 en 30. Ze zaten in een auto die tegen een boom knalde en daarna in brand vloog. Hulpdiensten konden weinig voor ze doen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Vakbond FNV gaat in september actie voeren tegen plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Voorzitter Spekman zei bij WNL dat er een 24-uur staking komt op het spoor. En ook acties in de zorg en bij havens. De FNV zegt dat niemand staakt voor zijn plezier, maar dat het kabinet niet luistert. Gemeenten zetten nog steeds documenten met privégegevens online. Nieuwsuur heeft dat uitgezocht. Het gaat bijvoorbeeld om aanvragen voor vergunningen of een bezwaar van burgers tegen een AZC. Publiceren van zo'n document is verplicht, maar de gegevens zoals adres en BSN-nummers moeten worden weggelakt. De Consumentenbond vindt dat het eens afgelopen moet zijn met de nepaanbiedingen van Amazon en Bol. Als dat niet gebeurt, dan wordt de rechter ingeschakeld. De bond valt met name over aanbiedingen van televisies en airfryers. Daarbij werd voorgespiegeld dat het om een grote korting ging, maar dat was in werkelijkheid niet zo. Eerst droog en flink wat zon, later ook lokaal kans op een bui. Het wordt vanmiddag 21 tot 27 graden. In het weekend minder warm, dan maximaal 24 graden. Dat was het ANP Nieuws.
3: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee.

0: Bam! Marco Borsato met Ton Dijkman op de drum. En je hoeft niet naar huis vannacht.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Ja, en met jou. Goedemorgen. Welkom bij de Ochtendshow. Elke maandag tot met vrijdag vanaf 7 uur al te horen. Dus 7 en 10. Sluit gezellig aan. De groep wordt steeds groter en sfeervoller, moet ik zeggen. En dankjewel voor alle leuke appjes. De Tilburgse kermis is gestart, althans die gaat vandaag starten. Grootste kermis van de Benelux, zeker de moeite waard. Dan gaat u hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, superronde. Ga je daar weer heel veel horen. Zomervakantie begint voor de regio midden tot 30 augustus. Heel veel plezier en sterkte natuurlijk ook. Want voor veel gezinnen is het gewoon werken, hè? Zo'n vakantie. En de Formule 1, het weekend start in België. De sprintrace vandaag. En de race is komende zondag om 3 uur. En zou Max er nog een beetje zin in hebben? Dat is de grote vraag, hè? We gaan het meemaken. Zometeen de Hollandse Meestergalerij.

0: België en Nederland samen. Op één plaat, Maxime, Babette en hoe dan ook hoor je.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
0: Ja, hierin eren wij werkjes die we een beetje zijn vergeten. Zo ook deze plaat. Ja, de cover ken je natuurlijk wel. Gedaan onder andere door Roddy Ruisdaal, de Shonies. He, dans de hele nacht bij mij. Maar deze dame deed het al in 1966 ongeveer. 65, 66. Het is Dans de hele nacht bij mij. Dames en heren, Karin Kent.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.

0: Zee. Zometeen een leuk overzicht van de apps die zijn binnengekomen met favoriete campings in Nederland. Geef ze er eventjes door. Appen kan via radionoordzee.nl of gewoon even mailen naar silvan@radionoordzee.nl. Dus silvan@radionoordzee.nl.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
2: Deze week in de bonus.

0: Carlo. Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
1: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
2: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
1: Fijne vakantie.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
5: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
3: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
6: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
7: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
8: Simyo.
6: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
1: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kippie.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Fans van voeding.
4: Aldi.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Twee doden bij een ongeluk op een provinciale weg in Den Ham, Groningen. De mannen van 25 en 30 zaten in een auto die tegen een boom reed en daarna in brand vloog. Gemeenten zetten nog steeds documenten met privégegevens van burgers online. Nieuwsuur vond bijvoorbeeld meningen over een nieuwbouwproject met onder meer namen en BSN-nummers. Gemeenten zouden ze offline aan het halen zijn. En de FIFA stelt een onderzoek in naar een incident na de halve finale tussen Engeland en Argentinië. Argentijnse spelers lieten een doek zien met de tekst: "De Falklands zijn Argentijns. De eilanden zijn Brits, maar Argentinië claimt ze." Het weer van Weer Online. Eerst droog en flink wat zon, later ook lokaal kans op een bui. Het wordt vanmiddag 21 tot 27 graden. In het weekend minder warm en 18 tot 24 graden.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Er staan op dit moment twee files. Bij Eindhoven op de A2 richting Maastricht. Voor het knooppunt De Hocht heb je 5 minuten vertraging. En de A12 van Arnhem naar Duitsland voor de grensovergang 10 minuten extra.
0: 200% puur Hollands.

0: halve niet voor één keer.
1: Klinkt als de zee, voelt als de zon. Geniet van de zomer met Radio Noordzee.
2: Leuke tips van luisteraars van Radio Noordzee. Mariska uit Gouda, dankjewel. Heus Silvan, we staan deze week op de Beerse Bult in Ommen. Kinderen zijn de hele dag op pad en komen alleen terug als ze honger hebben. Dat is lekker, dat is een geslaagde vakantie, toch? Dennis uit Hoorn, goedemorgen Noordzee. Groetjes vanaf camping De Leister in Limburg. Vanmorgen zwemmen, vanmiddag gaan we bowlen en vanavond barbecuen. Nou, dat is een mooie samen. Ik denk dat je na deze vakantie toe bent aan een nieuwe vakantie, Dennis. Karin heeft ook een appje gestuurd. Heeft veel van wij kamperen op de Rog. Niet Rogholberg, maar de Roggeberg in Appelscha. Lekker fietsen door de Drentse Friese World. En de kinderen vermaken zich prima in het park. Fijne plek volgens mij voor het hele gezin. Sjoerd uit Alkmaar. Normaal gesproken in Alkmaar, maar nu dus op camping Geversduin

zeehonden. Doe je gordijn open, kijk je in de muil van een zeehond. Dat is wel echt moeite waard. Radio Noordzee, dankjewel voor de appjes. Blijf je sturen. Ook morgen doen we weer leuke campings in Nederland. Heb je suggesties? Mail me. Silvan@radionoordzee.nl. Dus Silvan@radionoordzee.nl. Zometeen, Bram Bongers. Het perfecte recept komt eraan. En dit is het Klein Orkest. Laat me maar alleen.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Joris Rasenberg van Abel. De Radio Noordzee Lunch. Van

200% puur Hollands. Zometeen veel plezier met Marleen Sao-Pala. En de lunch tussen 12 en 1 wordt gepresenteerd door Joris Razenberg. Die ken je als zanger van de band Abel.

0: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
1: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
0: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
2: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
3: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
1: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
2: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
1: Fijne vakantie.
3: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3 sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen, mama, niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 10 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. 2 doden bij een ongeluk op een provinciale weg in het Groningse Den Ham. De slachtoffers zijn mannen van 25 en 30 uit Groningen. Ze zaten in een auto die tegen een boom reed en daarna in brand vloog. De politie zoekt nog uit hoe dat kon gebeuren. Hulpdiensten konden weinig meer doen voor de 2, want ze overleden ter plekke. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat het online zetten van documenten van burgers met daarin BSN-nummers niet mag. Nieuwsuur vond uit dat het 100 keren wel is gebeurd. Er staan vaak ook dingen in als namen en telefoonnummers. De Vereniging van Gemeenten zegt dat er hard wordt gewerkt aan het offline halen van de documenten. Schiphol moet de werkomstandigheden van beveiligers verbeteren. Dat vinden vakbonden CNV en FNV. Sinds kort zijn er geen 5, maar nog maar 3 beveiligingsbedrijven. De bonden zeggen dat het niet goed gaat, want het is te warm, roosters kloppen niet en mensen hebben nauwelijks tijd voor de wc. De FIFA gaat onderzoeken of wat na de halve finale tussen Engeland en Argentinië is gebeurd op het WK wel mag. Argentijnse spelers lieten op het veld een doek zien met de tekst: de Falklandeilanden zijn Argentijns. De eilanden zijn van Groot-Brittannië, maar Argentinië claimt ze. Dat leidde in 1982 nog tot een oorlog tussen beide landen. Eerst overal droog, maar later op de dag hier en daar een lokale bui. Verder schijnt de zon en het wordt maximaal 27 graden. Morgen iets minder warm en ook dan een buitje. Dat was het AP Nieuws.
3: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu

lekker het begin meegefloten. Een zomers begin, mag ik wel zeggen, van deze vrijdag 17 juli, zo vlak voor het weekend. Je hoorde dus Ik Zing, of Fluiten, hè, van Zoe Levi en Snelle. En daarvoor natuurlijk de zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld, die uiteraard en terecht door het dolle is met deze gigantische zomerhit. Leuk dat je erbij bent. Marleen hier dus, even over tienen. Ja, wie weet, ik vind het altijd zo leuk om eens even te kijken wat voor dag het is. Moeten we ergens bij stilstaan? Moeten we ergens aandacht aan geven? Moeten we wel iets vieren? Kunnen we iemand feliciteren? Nou, er gebeurt een hoop vandaag. Maar ik wil gewoon vandaag even stilstaan bij de geboortedag van T. Lau. Hè? De muzikant, schrijver die we allemaal kennen als zanger en componist van de band The Scene. Hij heeft overigens ook boeken geschreven, maar dat wist je waarschijnlijk wel. Het was gewoon echt een kunstenaar, T. Lau. Hij werd geboren in Bergen in 1952, maar in 2014 werd bekendgemaakt dat hij ongeneeslijk ziek is. Hij overlijdt uiteindelijk in 2015. Het leek me een mooi moment vandaag op zijn geboortedag om een van mijn grootste hits te draaien met de Scene. Hem gewoon te eren. Zing je lekker hard met ons mee.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, mijn naam is Amber Kooijmans en dit is de Shownieuws-update op Radio Noordzee. De grote droom van Justin de Wild komt uit. Na het succes van zijn zomerhit Cheerio, zijn optreden bij Muziekfeest op het Plein en de ontvangst van een Gouden Award staat er namelijk nog maar één ding op zijn doelenlijstje voor 2026. Namelijk een optreden in de Ziggo Dome. Aan Shownieuws vertelt de zanger dat hij is uitgenodigd om deel uit te maken van het Muziekfeest van het jaar dat in december 2026 zal plaatsvinden. De zanger verklapt ook dat de organisatie hem zelfs al heeft gevraagd voor het succes van Cheerio. Toen het nummer daadwerkelijk een succes bleek, is de aanvraag bevestigd. De Nederlandse roadmovie Champagne met Huub Stapel en Leo Alkmaar in de hoofdrollen maakt zich op voor internationaal succes. De film is volgende maand te zien in 121 Braziliaanse bioscopen. Brazilië is het eerste land na Nederland waar Champagne een bioscoop-release krijgt. En Jet Rebel is terug van weg geweest. Nadat hij in mei voor het eerst in 3 jaar nieuwe muziek uitbracht met zijn single Changes Coming Around the Bend, komt er vrijdag het vervolg met Sorry Mama. Ook is zijn eerder aangekondigde album klaar, vertelt de singer-songwriter in gesprek met ANP. En dat niet alleen, de zanger heeft veel meer muziek op de plank liggen. Volgens Jelte, zoals de zanger echt heet, bevat zijn nieuwe muziek invloeden uit rock, soul en pop. In het najaar treedt hij op verschillende locaties in Nederland met zijn Peace, Love, Rock and Roll Tour.

vanuit Maaiveld. Van Agda en de Munnik hier op Radio Noordzee. Blijft toch ook een lekkere plaat hoor, dit. Ja, eens even kijken. Ja, ik weet niet of ik dit... Ja, ik ga het gewoon zeggen. Een bijzonder verhaal namelijk straks over onze Radio Noordzeester Guus Meeuwis. Ik geef je even een woord, een beetje de strekking van het verhaal. En dan kun je je misschien afvragen, waar gaat dit over? Wat zeg jij nou zo op Radio Noordzee? Nou, het woord, de strekking van dit verhaal is eigenlijk de Guuspiemel. Nou, hoor ik je echt denken van, doe even normaal. Nou, ik ga je straks uitleggen wat dit nou is. De Guuspiemel dus. Eerst, zij hoort bij mij van Crisscross Amsterdam, Jan Smit. En niet te vergeten, Frans Bauer. Hey.

0: het Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: bol.com/snelpakkers.
1: Anders schrijf je mis.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Fuse Tea, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
3: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
9: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
13: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
14: Hoe weet jij dat?
15: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
17: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
18: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibrekers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.

0: Noordzeester van de week.
1: Ja, voor de laatste keer natuurlijk deze week. Onze Radio Noordzeester Guus Meeuwis. Ik twijfel even of ik zijn volledige naam ooit heb genoemd. Want dat moeten we natuurlijk wel eventjes doen, hè, voor de volledigheid. Oké, hier komt hij aan. Gustaaf Stephanus Modestus Meeuwis. En ja, zoals beloofd, het verhaal van de Guus Piemel. Dat roept veel vragen op, kan ik me helemaal voorstellen. Ik ga je uitleggen waar dit vandaan komt. Er zijn, ja, misschien heb ik het wel meegekregen, er zijn megafans die het leuk vinden om handtekening van hun idool ergens op hun lichaam te laten tatoeëren. Nou, dan moet die artiest natuurlijk eerst zijn handtekening op dat lijf zetten. Dat gaat hij niet meer doen, vertelt Guus, want één keer liep dat maar net goed af, lees ik in een interview. En dat verwijst naar een vrouw die stelt dat die handtekening van Guus Meeuwis neerkwam op een Guus Piemel. En Guus zelf zegt daarover dat het grappig is, want mijn handtekening, zegt hij, is hetzelfde als van mijn opa. Later van mijn vader, met een zo'n krullende G die dan uitmondt in een streep met de I en de S door elkaar. Maar als je die heel snel, na een show onder erbarmelijke omstandigheden zet op een arm met een stift, ja, dan kan het wel eens lijken op een balzak met een penis erop. Kan er niks anders van maken. Ja, dat wil je natuurlijk niemand laten tatoeëren. Dus dat doet hij niet meer. Wat hij wel doet, is zingen. Dit nummer in de Noordzeester van de week. Vandaag dus voor het laatst. Ik geloof in geluk.
0: De Radio Noordzeester van de week.

Met de luchtballon van Jeroen van der Boom zweven we zo langzamerhand richting de klok van 11. Zometeen in de tweede uur kan je niet alleen nog een verzoekje bij me kwijt. Je krijgt weer een verse shownieuws-update, de link van Marleen. En dat gaat over vakantie, de laatste keer vandaag natuurlijk. Gewoon om alvast een beetje in de stemming te komen, mocht jij nog aan het werk zijn en de vakantie voor de deur staat. Jongen.

0: je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo.

0: all-in-deal op PrestonPalace.nl.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie!
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
12: Kippie.
13: Hé, hey, dat is Tom die net parkeert.
12: Hey, oh, sorry.
13: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
14: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
15: Meer voor minder. Simpel.
13: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Vitesse mag gewoon profvoetbal blijven spelen, vindt de Hoge Raad. Die is het eens met een eerdere uitspraak van het Hof dat de KNVB niet de licentie had mogen intrekken. Voor Vitesse was die belangrijk om mee te blijven doen in de eerste divisie. De KNVB wilde de licentie intrekken omdat de club regels had omzeild. Bij een ongeluk bij een bedrijf in Schiedam is iemand om het leven gekomen. Bij het laden en lossen van pallets in een vrachtwagen kwam hij klem te zitten. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd de man te redden, maar ze konden niks meer voor hem doen. De arbeidsinspectie onderzoekt wat er is misgegaan. Noodweer heeft in Frankrijk twee mensen het leven gekost. In de buurt van Lyon sloeg bliksem in een werkplaats waar iemand bezig was. En in Centraal-Frankrijk kwam iemand onder een omvallende boom terecht. En ook in Duitsland is er een dode door noodweer. Een fietser kreeg een boom op zich. Een shirt van de Braziliaanse voetballegende Pelé is op een veiling verkocht voor een megabedrag, 4,3 miljoen euro. Pelé droeg het in de WK-finale van 1958, die Brazilië won. Die 4 miljoen is geen record, want het shirt waarin Maradona met zijn handsbal het WK won in 86 leverde eerder al eens 8 miljoen op. Wisselend bewolkt en vanmiddag kans op een buitje in het noorden en oosten. Het wordt 21 graden aan zee tot 27 in het zuidoosten. Morgen iets minder warm en opnieuw wat regen, maar de zon schijnt ook. Dat was het ANP Nieuws.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met nu.

Makkie, Grappie Sappie, Mart Hoogkamer en Billy Dans. Leuk dat je luistert ook naar het tweede uur van Marleen hier op Radio Noordzee. Want ja, het weekend komt lekker dichterbij. Misschien kan je het al proeven. Deze vrijdagochtend even over 11. We gaan, echt heel vlotjes wat mij betreft richting de helft van deze dag. Die ochtend die zit er gewoon alweer bijna op. Je kunt nog steeds een verzoekje aanvragen via radionoordzee.nl. Want ergens in dit uur ga ik er dan eentje voor je draaien. Wat er sowieso al uit je radio komt zometeen zijn Nico Simon, Senna en Sven Versteeg, Bluff, Justin, ga je krijgen, het goede doel ga je krijgen. Nou goed, je kunt dus in een hele andere hoek gaan zoeken. Het maakt helemaal niet uit hoor, wat je wil horen. Maakt ook niet uit uit welke tijd het komt, als het maar Nederlandstalig is. Dat is natuurlijk gewoon hier bij Radio Noordzee altijd het geval. We gaan even terug naar de vorige eeuw, want dat nummer wat nu komt, dat had allemaal te maken met een televisieprogramma waarin mensen sorry konden zeggen als ze iets verkeerd hadden gedaan of ergens spijt van hadden. Dat konden ze dan zeggen met een bloemetje. Nou, daar hoorde bij dat televisieprogramma een nummer van Anita Meijer bij. Een van de weinige nummers die zij Nederlandstalig heeft opgenomen. Wat op zich jammer is, want ik zou zo graag zoveel meer willen draaien van Anita Meijer. Maar hier moeten we het even mee doen. Het spijt me dus.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, mijn naam is Amber Kooijmans en dit is de Shownieuws-update op Radio Noordzee. De grote droom van Justin de Wild komt uit. Na het succes van zijn zomerhit Cheerio, zijn optreden bij Muziekfeest op het Plein en de ontvangst van een Gouden Award, staat er namelijk nog maar één ding op zijn doelenlijstje voor 2026. Namelijk een optreden in de Ziggo Dome. Aan Shownieuws vertelt de zanger dat hij is uitgenodigd om deel uit te maken van het muziekfeest van het jaar, dat in december 2026 zal plaatsvinden. De zanger verklapt ook dat de organisatie hem zelfs al heeft gevraagd voor het succes van Cheerio. Toen het nummer daadwerkelijk een succes bleek, is de aanvraag bevestigd. De Nederlandse roadmovie Champagne met Huub Stapel en Leo Alkmaar in de hoofdrollen maakt zich op voor internationaal succes. De film is volgende maand te zien in 121 Braziliaanse bioscopen. Brazilië is het eerste land na Nederland waar Champagne een bioscoop-release krijgt. En Jet Rebel is terug van weg geweest. Nadat hij in mei voor het eerst in 3 jaar nieuwe muziek uitbracht met zijn single Changes Coming Around the Band, komt er vrijdag het vervolg met Sorry Mama. Ook is zijn eerder aangekondigde album klaar, vertelt de singer-songwriter in gesprek met ANP. En dat niet alleen, de zanger heeft veel meer muziek op de plank liggen. Volgens Jelte, zoals de zanger echt heet, bevat zijn nieuwe muziek invloeden uit rock, soul en pop. In het najaar treedt hij op verschillende locaties in Nederland met zijn Peace,

0: Nick en Simon, Julia.
1: De Link van Marleen.
0: Ja, voor de vijfde en laatste keer. De Link van Marleen deze hele week is vakantie. Dat is de link die de platen aan elkaar bindt. We hebben de Anne Fleur vakantie gehad van Roxy Dekker. De vakantie van Gerard Joling. De vakantie van Corrie Konings en Donnie. De vakantie liefde van Yves Berendsen. En ze brengen natuurlijk allemaal dat vakantiegevoel lekker omhoog. Dat is natuurlijk precies de bedoeling van deze Link van Marleen. En dat doet deze ook hoor. De vakantie van Turvy Gang en Fokke Simons.
1: De Link van Marleen.

Mooie combinatie, Hannemee en Bluff, ik ben niet meer bang. Het is bijna 11:30 en er komen al heel veel leuke verzoekjes binnen, maar er kan nog meer bij. En helemaal leuk als je mij laat weten waarom je juist die plaat wil horen. RadioNoordzee.nl, daar moet je zijn voor die berichtenknop. En dan kom je via WhatsApp bij mij in de studio. Eigenlijk heel eenvoudig.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
7: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Auw! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
12: Ja, laatste kans.
11: Nog één keer brullende motoren.
12: Ja,
11: dit mag je niet missen.
12: Oh.
11: Daar moet je bij zijn.
12: Naar binnen.
11: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
12: Ja.
11: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
13: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
14: hoi,
13: of binnenkort vertrekt,
15: adios.
13: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
14: Fijne vakantie.
16: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
19: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
19: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
21: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
22: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst.
12: Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.

presentator van Leona Zomer op je radio. En dat willen we hier natuurlijk ook bereiken. De Zomer op je radio. Nou, volgens mij lukt dat helemaal prima. Er komen al heel veel gezellige verzoekjes binnen. En ik heb er eentje uitgekozen. Het is er eentje van Marvin. Marvin die zegt, ik wil iets van Fleming horen. En dat gebeurt wel vaker, dan mag ik kiezen. Nou, dat vind ik natuurlijk helemaal leuk. Want dat is niet zo ingewikkeld hoor. Fleming heeft natuurlijk wel een heleboel leuke platen gemaakt. Maar deze heb ik al een tijdje niet gehoord. Dus als jij het helemaal oké vindt, Marvin, heb ik gekozen voor deze paracetamolle. Van Fleming dus. Voor Marvin hier op Radio Noordzee. Je weet.

Ja, dat is natuurlijk normaal. Mama voor is min pils. Ze vieren hun 51-jarige bestaan dit jaar. En nou, dat belangrijkste concert wat ze altijd doen in Lochem op Hemelvaartsdag, dat is natuurlijk al geweest. Maar ze staan op 12 september op het Sallands Bakfeest in Dalfsen. Ja, die kaarten die gaan rap. Ik kan me herinneren dat we er een tijdje geleden nog een item over hebben gemaakt met Hart van Nederland. Dus mocht je erbij willen zijn, dan moet je echt even opschieten. Want dat gaat hard, zoals normaal gaat. Dat brengt mij tot mijn eindconclusie voor deze week. Want het is echt tijd dat ik plaats ga maken voor Joris Razenberg, die al staat te popelen om achter de microfoon te kruipen. Want hij gaat voor het laatst vandaag de lunch presenteren hier op Radio Noordzee. Heel veel plezier daarbij. Blijf natuurlijk bij Radio Noordzee. Geniet van je weekend en wie weet van je vakantie. En

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun. On
2: the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 50 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
6: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in één week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
8: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB,

0: die knakworstjes en noedels en soep.
1: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste

0: meer impact zal hebben dan de staking in juni. Die was alleen in de ochtend. In september moet alles de hele dag stil liggen. De vakbond heeft een conflict met de overheid over bezuinigingen en de NS roept hen op weer aan tafel te gaan. Vitesse is blij met de uitspraak van de Hoge Raad dat het gewoon betaald voetbal mag blijven spelen. De KNVB wilde de licentie intrekken omdat de club regels had overtreden, maar dat mag niet. Dit geeft extra rust en we zijn achter de schermen aan een nieuwe selectie aan het bouwen, zegt de club. Gemeenten zijn druk bezig om documenten met privégegevens van burgers offline te halen. Nieuwsuur ontdekte dat er honderden voor iedereen te zien waren. In Voorschoten ging het om een document met bijvoorbeeld geboortedata en paspoortnummers van bestuurders van een stichting. Ook in Sowieso Huizen en Almelo zijn documenten offline gehaald. De politie heeft twee mannen opgepakt in een grote witwaszaak. Ze kwamen in beeld na een onderzoek bij een Surinaamse toko in Rotterdam. De twee zouden geld hebben witgewassen door met valse facturen te werken. In dezelfde zaak werden al eerder de eigenaren van de toko opgepakt. Wisselend bewolkt en kans op een buitje in het noorden en oosten. Het wordt 21 graden aan zee tot 27 in het zuidoosten. Morgen iets minder warm en opnieuw wat regen, maar de zon schijnt ook. Dat was het ANP Nieuws.
1: 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

0: Zee Lunch. Samen met Joris Razenberg van Abel.
1: Dit was Volumia met Ik Vlieg, Ik Zweef. Ik moet eens denken aan Xander, de zanger van Volumia, die mij ooit gered heeft toen ik mijn stem kwijt was bij een of andere optreden. En ik mocht gebruik maken van iemand die hem aan het masseren was op dat moment. En die heeft mijn nek en rug helemaal losgemasseerd, waardoor het optreden veel beter ging. Dus dank daarvoor nog steeds, Xander, van Volumia dus. Ja, het is vrijdag. Dat betekent de laatste dag dat ik hier bij de lunch, tijdens de lunch, de muziek mag aankondigen en afkondigen. En het was een hele mooie week, een hele leuke week. En ik wil eigenlijk nu al iedereen van Radio Noordzee hartelijk bedanken dat ik hier mocht zijn en dat ik mijn favoriete muziek, in ieder geval een deel daarvan, mocht laten horen. Er zijn natuurlijk nog honderden andere nummers die op mijn lijst stonden, maar daar hebben we natuurlijk niet allemaal de ruimte voor. Maar wat fijn om hier te zijn en ik hoop nog een keer terug te komen. Maar we hebben natuurlijk nog een uur muziek en een aantal klassiekers, waaronder Boudewijn de Groot. Nou, we beginnen eerst met muziek van deze tijd, van Suzanne en Freek, Lichtje branden.

voor één keer, Gerard Joling. Het volgende nummer is toch ietsjes anders. We gaan even terug in de tijd. We gaan naar 1973, naar Boudewijn de Groot. En het grappige aan dit nummer is... dit nummer speelden wij in de begintijd van Abel als een cover. En wij waren eigenlijk eerst een band die heel veel Engelstalig muziek maakte. Toen heetten wij The Acting Crowd. We gingen steeds meer Nederlandstalig muziek maken, waaronder van Boudewijn de Groot. Vandaar dat we de naam moesten veranderen naar een Nederlands naam. En dat werd Abel. En nou ja, Jimmy, daar hebben we het eigenlijk over, was een favoriet voor ons om te spelen en voor het publiek om naar te luisteren. En ik hoorde het van de week zelf even terug en toen dacht ik, hey, ik hoor een koortje dat lijkt op het koortje van Take a Walk on the Wild Side van Lou Reed. Dat kwam in 1972 uit en dat zou best eens wat met elkaar te maken kunnen hebben. Grappig hoe je een nummer dat je al zo lang kent, dat je er toch nog nieuwe dingen in hoort. Dit is Jimmy van Boudewijn de Groot.

0: 100%. Puur Hollands. Radio
1: Noordzee. Af en toe slaap je hier.

0: liever 100 luchtballonnen dan 99 luftballons. Ach ja, blijf lekker hier, want straks komt Wesley Bronkhorst samen met Busy. En Gordon met Replay staan ook nog voor je klaar.
1: Simpel klantenservice met Els.
2: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
1: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
2: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
3: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder. Simpel.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
7: Hoe weet jij dat?
8: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
9: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
10: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
11: Honda, the power of dreams.
9: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterraute.nl.
12: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
13: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: 3 sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
3: QuickWash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Radio Noordzee Lunch.
1: Samen met
0: Joris Razenberg van Abel.
2: Naar de fruitschaal, gele rakkers, iedereen is blauw. De avond kost een roodje,

0: Miss Montreal met Schuilen. We hebben nog één een nummer zo meteen te draaien. Tenminste, die ik wil draaien. Maar niet voordat ik iedereen hier bedankt heb in de studio. Want ik heb een geweldige week gehad. En dank voor de uitnodiging. En het is heel bijzonder dat je mag draaien. De muziek die je leuk vindt of die je van vroeger kent. En die je misschien niet altijd op de radio hoort. Dus nogmaals dank daarvoor. Nou ja, mocht u nog ergens een DJ nodig hebben, dan hou ik mij aanbevolen. En ik kan me ook voorstellen dat ze denken, nou, leuk voor deze ene keer, Joris. Maar dat was het dan wel. Ik heb heel erg naar mijn zin gehad. En ik hoop de volgende persoon die hier zit, dat die net zo'n leuke tijd heeft gehad als dat ik heb gehad. We gaan naar het laatste nummer. Ik mag het laatste nummer aankondigen van een band die die vroeger in mijn jeugd een grote rol heeft gespeeld voor mij. Omdat, en ik zal maar gelijk zeggen wie het zijn, dat zijn De Dijk. En het liedje wat ik ga laten horen was het eerste liedje zo'n beetje dat ik op gitaar kon spelen. Dus als er een feestje was of als we op het strand zaten en had iemand die gitaar, dan speelde ik altijd dit nummer. En dat is een groot hart. En wat ook wel bijzonder is, jaren later deed ik mee met Guus Meeuwis bij Vrienden van Amstel. En toen zocht ik een plek om rustig warm te kunnen zingen. Daar in de gangen van Ahoy, waar niemand was. En toen kwam ik daar ineens Huub van der Lubbe tegen, de zanger van De Dijk. En ik dacht, oké, dit is een kans. En ik vroeg Huub, wil je met mij samen Groot Hart zingen? Dan kunnen we samen warm zingen. En toen zei hij eerst, ja, ik weet de akkoord niet meer zo. Maar ik zei, ja, ik weet het nog wel, want het was het eerste nummer dat ik kon spelen op gitaar. En toen zei hij, dat vind ik prima, dat gaan we doen. Toen hebben we tweestemmig Groot Hart samengezongen met niemand erbij. En dat was een prachtige ervaring. Ergens achterin, Ahoy. En dat zal ik niet snel vergeten. Een van mijn favoriete De Dijknummers. Groot Hart. Mooi weekend. Tot een volgende keer.
1: Dokter.

hij gewoon nog veel te jong was te beseffen hoe mooi dit achteraf zou zijn.

0: van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39.

0: volle jaarmaat. Voor een hoedvol avontuur.
1: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
0: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
6: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
7: Kippie.
8: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
9: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
10: Alle verf super voordelig.
11: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
12: Ah, oh, nee.
11: Maak er een potje van.

0: zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Het asielzoekerscentrum in Hardenberg is nu definitief dicht. De laatste bewoner is vertrokken. Er was nogal wat te doen rond het AZC. Het zou eerst in maart dichtgaan, maar toen dat niet gebeurde, kwam Hardenberg met een dwangsom. Die is opgelopen tot 5 miljoen. Er zaten nog 130 mensen in het AZC. Een zorginstelling in Nijmegen krijgt justitie achter zich aan na de dood van een bewoner vorig jaar. De man was onder de douche gezet en toen het personeel later terugkwam, bleek het water zo heet te zijn dat hij zware brandwonden had. Een dag later overleed hij. Alleen de instelling wordt vervolgd, niet de betrokken werknemers. Het ministerie van Sociale Zaken wil gewoon verder praten over de toekomst van de sociale zekerheid. De FNV heeft een staking aangekondigd op het spoor ergens in september. Er komen ook andere acties. Voorzitter Spekman zei dat het kabinet niet beweegt. Vorige week zei minister Veilbrief dat er geen taboes zijn. En burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het fantastisch nieuws dat Vitesse profvoetbal mag blijven spelen. De KNVB wilde dat niet, omdat er regels waren overtreden, maar de Hoge Raad besloot anders. Marcouch zei dat het een mooie beloning is voor supporters en ondernemers die hun nek hebben uitgestoken om Vitesse te redden. Wisselend bewolkt en kans op een buitje in het noorden en oosten. Het wordt 21 graden aan zee tot 27 in het zuidoosten. Morgen iets minder warm en opnieuw wat regen, maar de zon schijnt ook. Dat was het AP Nieuws.
3: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met nu.

bijzonder is dit. Net zat hij nog op deze stoel. De zanger van Abel, Joris van Rasenbergen. En nu hoorde je hem alweer met een van hun hits. Neem hem mee. Goedemiddag, Wouter hier op de Hollandse Hitmachine. In plaats van Cruijff en de Mol, die hebben een lekkere lange zomerstop. Maar het wordt wel een heerlijke vrijdagmiddag hoor. Het dondert en het bliksemt Hollandse hits van Monique Smit zometeen. Wolter Kroes hoor je zo. En dit zijn Flemming en...

0: Daar waren we daardoor speciaal voor jou, hè?
1: Ja, klopt.
0: En toen dacht ik, heet jouw dochter toevallig Anne?
1: Ik heb geen dochters.
2: Klinkt als de zee, voelt als de zon. Geniet van de zomer met Radio Noordzee.
0: Het is vakantietijd in Nederland. En uit onderzoek deze week blijkt dat de ultieme zomerervaring bestaat uit 14 dagen doorbrengen met dierbaren, 8 zonsopgangen bekijken en 11 keer een duik in het water nemen. Het onderzoek is gedaan onder ruim 2000 volwassenen, dus uitermate betrouwbaar. Een ervaring trouwens die de ultieme zomer weer helemaal naar de knoppen kan helpen is extreme hitte, ziekte of een blessure. Denk bijvoorbeeld een blessure aan je knie. En voor die 11 keer in het water duiken hoef je trouwens niet helemaal naar een ver en tropisch oord te gaan. In Nederland kun je ook 11 keer op de fiets stappen zonder buienradar te checken.
3: Ja.
0: 200% puur Hollands, dit is Radio Noordzee met

0: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Rio Mare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
3: adios,
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Hey.
5: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
4: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
5: Ja, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
6: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
6: ANWB en gaan. Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet, slim bekeken.
8: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
13: Kippie.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
15: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
16: Daar zit Sophie.
17: Hi.
16: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
17: Met Sophie.
16: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
18: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
20: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
21: Praxis.
22: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
23: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
24: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan. Maar laat die zorgen achterwege.

0: de maatschappij, dat ben jij.
1: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: Jorde, Paul de Leeuw, vlieg met me mee.
1: De Radio Noordzee, vrijdagmiddag, borrelplaat.
0: Onderweg zijn we naar de weekafsluiting van de middagshow. Zometeen met René Verkerk, Nicola en Jonathan. Natuurlijk het zangertje. En de bekendmaking van de nieuwe hitflits voor komende week. Ik heb muzikaal zometeen Tessa June voor je. Ook samen Welten staat voor je klaar. En aan de telefoon heb ik Albert.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Jij hebt een hele leuke muzikale bijdrage op deze vrijdagmiddag.
2: Ja, zeker. Ik moest denken aan die film Afblijven. Mm-hmm. Daar zat altijd een liedje in. En dat blijft in je hoofd hangen. En op bruiloften kom je dat vaak weer tegen. Dan wordt het in één keer gedraaid. Vlinders. Ik weet niet of jullie die hebben.
0: Hoe gaat dat ook alweer?
2: Ik voel vlinders voor je.
0: Wacht even. Ik heb hem erbij gezocht. Dit is wat je bedoelt, toch?
2: Klopt.
0: Super, ga ik voor je draaien.
2: Thanks, man.
1: De Radio Noordzee, vrijdagmiddag.

0: taart op de achterbank.
1: Gezellig op de achterbank. Bij Tessa June.
2: Geniet van de zomer. Met Radio Noordzee.
1: Te ontvangen in heel Nederland via DAB+. Maar, ja, als je geluk hebt, ook bij jou op FM. In Eindhoven kun je ons bijvoorbeeld ontvangen via FM 90.3. Maar wat je altijd kunt doen, is roepen tegen je smartspeaker: speel Radio Noordzee.
3: Het is dat je het zo lief vraagt, Wouter. Natuurlijk zet ik met plezier Radio Noordzee voor je op.
1: Ah, mooi. Want dan hoor

0: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Bioderma 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
9: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
11: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
11: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
12: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Andy Burnham heeft een belangrijke stap gezet om premier van Groot-Brittannië te worden. De Labour-partij heeft hem gekozen als nieuwe leider. Niet echt een verrassing, hij was ook de enige kandidaat. Burnham kan nu maandag benoemd worden als nieuwe premier. Hij volgt Keir Starmer op, die vorige maand opstapte. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken. Het COA had een deal met de gemeente dat op begin maart al geregeld moest zijn, maar het COA kon de mensen nergens kwijt. De gemeente legt een dwangsom op en die is opgelopen naar €5 miljoen. Het AZC is 10 jaar gebruikt. Het is 12 jaar geleden dat vlucht MH17 neerstortte in Oekraïne en de jaarlijkse herdenking daarvoor is begonnen. De bijna 300 doden worden herdacht in 5 huizen in de buurt van Schiphol. De namen van de slachtoffers worden voorgelezen en er zijn 2 minuten stilte. De MH17 werd neergehaald met een raket die veel door Rusland werd gebruikt. Een man die betrokken was bij de AZC-protesten in Loosdrecht krijgt een taakstraf van 40 uur. Bij een demonstratie in april had hij 2 agenten uitgescholden en dreigde hij het gemeentehuis in brand te steken. De komst van de asielzoekers in Loosdrecht zorgde daar geregeld voor protesten. Inmiddels zitten er 70 vluchtelingen in de opvang. Wisselend bewolkt en kans op een buitje in het noorden en oosten. Het wordt 21 graden aan zee tot 27 in het zuidoosten. Morgen iets minder warm en opnieuw wat regen, maar de zon schijnt ook. Dat was het AP Nieuws.
12: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met

Alles is Liefde. Uit die film Alles is Liefde inderdaad, met Wendy van Dijk en Chantal Jansen. Weet je dat nog? Die short met van Sinterklaas film uit 2007. 200% puur Hollands. Je luistert naar Radio Noordzee. Goedemiddag, ik ben Wouter. We gaan richting het weekend met die heerlijke Hollandse hits. Damien van Oost draai ik zometeen voor je. En de band Het, die het maandagochtendgevoel bezingt. Maar eerst...

lekker is dat? Maandagochtendgevoel naboots op vrijdagmiddag. Ja, dan klinkt het toch een stuk lekkerder, hè? Het hoorde je. Ik heb geen zin om op te staan. Goedemiddag. Het is een bijzondere dag vandaag, deze 17e juli. Vandaag is namelijk uitgeroepen tot Wereld Emoji Dag. En dat heeft er alles mee te maken dat het vandaag 24 jaar geleden is dat de eerste emoji op de markt kwam. Om het zo maar even uit te drukken. Apple kwam met een kalender. Vandaag 24 jaar geleden. Goedemiddag, Wouter hier op de Hollandse Hitmachine.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
9: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
10: Eyewear. Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
11: Kippie. Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk bad- en doucheproducten, 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB.

schoten ze vorige week de Noordzee top 30 in. Waar staan ze morgen? Nou, je hoort het natuurlijk vanaf een uurtje of twee. Deze week gepresenteerd door mij. Voor de gelegenheid. Ja, want Luc die is lekker een weekendje vrij. Dus morgenmiddag vanaf 2 uur de Noordzee top 30 hier op Radio Noordzee. En maar ook op deze vrijdagmiddag goede muziek hoor, om je weekend lekker in te luiden. Justin de Wild hoor je zo meteen. Of je nou wild of niet. Simon Keizer staat voor je klaar. Ja, en deze kennen we allemaal nog wel. Edcilia Rombly,

Hoor, dat is het vogeltje, dus Justin is naar buiten. Dat kan niet anders. Simon Keijzer daar nog voor, wat moet dat moet. De vrijdagmiddag van Radio Noordzee. Hallo, Wouter hier. En heb je al plannen gemaakt voor dit weekend? Ga je wat leuks doen? Ga je erop uit? Misschien ga je wel voorbereiden op de wandelvierdaagse die volgende week gaat plaatsvinden. Mocht je naar Nijmegen gaan, zorg dat je de radio meeneemt, want Radio Noordzee is daar via FM 94.2 te ontvangen. Schrijf het even aan de binnenkant van je hand. Kun je luisteren naar Noordzee tijdens het wandelen. Dit is Toontje Lager.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
7: Nee, niet die ober.
6: Zullen we deze zomer weer?
7: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
8: Grand Italia.
9: Thuis in Italië. Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49 €. En alle melk Unie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
10: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese van Grand Italia.
11: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Arag graag mee, zei ik tegen hem.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Jojo.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn... Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
21: Ja?
22: Echt serieus?
21: Oh.
23: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
24: 18 plus speelbewust.
25: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
26: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos.

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. Een oud-rijschoolhouder die een gebiedsverbod heeft voor alle plekken waar rijexamens worden gehouden is vandaag toch weer opgedoken bij het CBR in Hengelo. Hij is gearresteerd. Eerder achtervolgde hij soms examenauto's en filmde ze. Hij zei dat hij misstanden bij het CBR wilde aantonen. Op festival De Zwarte Cross in de Achterhoek hebben ze de knoop doorgehakt. De sprong met de katapult gaat vanavond door, maar wel met een andere stuntman dan gisteren. Die kwam verkeerd terecht en raakte bewusteloos. Hij moest naar het ziekenhuis en heeft een hersenschudding, maar het gaat wel weer oké met hem. In Spanje zijn ze nog altijd niet af van de bosbranden. De grootste is in het noorden bij de stad Zaragoza en daar is nu een gebied uitgebrand zo groot als de gemeente Almere. Complete dorpen zijn geëvacueerd. Door de wind is het vuur in Spanje lastig onder controle te krijgen. Max Verstappen is het raceweekend in België lekker begonnen. Bij de eerste training op het circuit van Spa-Francorchamps zette hij met zijn Red Bull de beste tijd neer. De Ferraris van Lewis Hamilton en Charles Leclerc reden de tweede en derde tijd. Op de meeste plaatsen blijft het droog en vannacht is het 16 graden. Morgenochtend kans op wat motregen. In de middag af en toe zon en rond 24 graden. Zondag en maandag een graadje frisser. En dat was het ANP-nieuws.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met

0: nou niet gek.
1: Even weer helemaal terug bij de Amsterdamse zomer, hè. Met Lil Kleine en Samuel Welten. Je hoorde Maak Me Nou Niet Gek. Goedemiddag. Wouter hier op de Hollandse Hitmachine Radio Noordzee. En met 20 tot 28 graden vandaag een redelijke dag. Wel met wolken die kunnen uitgroeien naar buien met onweer. De exacte locatie en timing van die buien zijn moeilijk te zeggen. Dus hou de radars in de gaten vandaag. Als je op stap gaat, of misschien wel vanavond, hè. Zometeen een testament dat China in zijn greep houdt. Bestaat uit een erfenis, een kat en een zoektocht. Ja, het zorgt ervoor dat het hele land in rep en roer is. Praat je er zometeen even over bij. En ik heb goede muziek, hoor. René Vroger samen met het goede doel. Ferry de Lids, want ja, het is toch vrijdagmiddag. De

0: René Vroeger.
1: Geniet van de zomer met Radio Noordzee.
0: Samen met het goede doel was dit, hè? Alles kan een mens gelukkig maken. De vrijdagmiddag van Noordzee. Leuk dat je erbij bent. Dank je wel daarvoor. En ik vertelde het je net al, hè? Er is ophef in China. Een overleden man wil daar namelijk zijn hele erfenis nalaten aan iemand die voor zijn kat wil zorgen. Ja, dat vinden die Chinezen maar raar. De man die heeft verder geen familie of geen kinderen en wil, nou ja, nu dat hij is overleden, dat er goed voor zijn kat gezorgd wordt. En daarom heeft deze beste man in de aanbieding zijn eigen huis, al zijn spaargeld wat nog over is. En ja, dat is voor een betrouwbare verzorger die zich aanmeldt. Op social media gaan de Chinezen helemaal los over dit feit. De discussies lopen zelfs zo hoog op dat veel mensen hebben aangeboden om die kat te adopteren. Ja, nee, ook voor zonder geld, zeg maar. Dus, nou, één ding is zeker. Die kat die komt zijn 9 levens wel door in luxe. Dat kan niet anders. Goedemiddag, de vrijdagmiddag van Noordzee. En Roxy.

0: klant de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
5: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
6: Ja!

0: Plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
5: Kom maar. Ja.
3: Au. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schouderkarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
10: Geeft ruimte.
7: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry Bo, het is beauty.
12: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
13: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Deze week in de bonus. Aver

0: Liverpool dat je achterloopt. Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie!
4: Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
5: Kippie!
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een bier.

0: Weet je ook hoe dat liedje heette? Nee, het heette Hoe. Niet Hoe. Dankjewel dat je ook vandaag Radio Noordzee hebt aangezet. Richting je weekend met heerlijke Hollandse hits. Oh, even kijken hoor, wie hangt daar?
1: Hey Wouter, met Emma.
0: Hey, wat kan ik voor je doen, Emma?
1: Heb je mijn nieuwe single?

0: van jou.
1: Ging je, hè? Zometeen René, Nicola en Jonathan. Nieuwe middagshow, wat een middag. Met erin zometeen het zangertje natuurlijk. En nog iets bijzonders, want ze gaan iets bekendmaken. De nieuwe hitflits. Je hoort het zometeen na vier. Eerst Guus Meeuwis en Maxim.

0: En een luchtbed. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten, altijd laag.
7: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
10: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Ja? Echt serieus?
7: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
10: Goedemiddag, ik ben René Postma. Bij een hobbyboer in Zuid-Holland is vogelgriep uitgebroken. Zijn kippen, eenden en andere watervogels worden afgemaakt en in de omgeving komt een vervoersverbod. De ophokplicht is juist weer opgeheven en dat blijft zo. De achterliggende gedachte is nu dat er altijd wel ergens vogelgriep is in de natuur. In 5 huizen bij Schiphol is de vliegramp met de MH17 herdacht. Precies 12 jaar geleden werd het vliegtuig van Malaysia Airlines neergeschoten boven Oekraïne. Alle bijna 300 passagiers en bemanningsleden kwamen om het leven. Bij de herdenking zijn hun namen voorgelezen en er was 2 minuten stilte. Een strafzaak tegen een asbestfabrikant uit het Twentse dorp Goor gaat gewoon door zoals gepland. Het bedrijf zou vroeger te weinig hebben gedaan om medewerkers tegen asbest te beschermen en daardoor vielen er 3 doden. Volgens de fabrikant is de zaak verjaard, maar daar is de rechter het niet mee eens. De Pigeon Lady uit Home Alone 2 Lost in New York is overleden. Actrice Brenda Fricker. Het was haar bekendste rol, een dakloze vrouw in Central Park. Maar ze speelde ook bijrollen in tientallen andere films en kreeg een Oscar voor My Left Foot. Fricker was 81 jaar. Op de meeste plaatsen blijft het droog en vannacht is het 16 graden. Morgenochtend kans op wat motregen, in de middag af en toe zon en rond 24 graden. Zondag en maandag een graadje frisser. En dat was het ANP-nieuws.
9: Radio Noordzee, verkeer. Radio Noordzee, verkeer.
11: 57 vertragingen, dit zijn de 3 belangrijkste. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Geldermalsen, 24 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht voor Zaltbommel, 23.

0: Ja, het staat een beetje symbool voor het weekend, hè? Deze tune van Marco Borsato.
1: En de vakantie.
0: En ook ja, want weer een groot deel van Nederlanders die zeg maar de koffers gaan pakken om met gierend rubber de tent te verlaten. Natuurlijk.
1: Ja, midden Nederland heeft volgens mij vanaf vandaag vakantie, toch?
0: Ja, klopt. Ja. Vanaf volgende week is denk ik iedereen weg.
2: Vanaf vandaag dus.
0: Ja,
2: volgende week is iedereen op de camping.
0: Is er überhaupt nog iemand op dit moment aanwezig?
1: Denk ik? Hallo?
0: Even roepen. Hallo? Is daar nog iemand? Ja, je weet het
1: Ik hoor niks.
0: Je weet het niet. Alhoewel, er zijn ook heel veel mensen die vakantie in eigen land vieren.
1: Wintergarten.
0: Hey, maar wij zijn blij in ieder geval dat het vrijdag is. Het weekend staat voor de deur. 4 uur geweest. Het duurde lang voordat het 4 uur werd, Menno.
3: Ja.
0: Echt, ik was vanmorgen wakker om 8 uur. Weet je, doe de gordijnen open. Ach. Heb je meteen goede zin? Denk je,
3: dan voel je de energie. Denk je, ik moet.
0: Maar dat duurde nog zo lang voordat het 4 uur is. Maar kijk eens, op de

0: Menno. Zo, ja,
1: en dat op een vrijdag.
0: Heel graag. Heel graag. We hebben ook een professionele zanger al in het huis.
2: Ja,
0: om 4:30 het weekend.
2: Ik ga een hoekje staan schamen.
0: Dat is Bart van Dishoek. Ik zag Bart al even kijken. Oké, wat gebeurt hier? Maar zou je toch even willen beoordelen, Bart? Misschien dan zeg jij, nou...
1: Ik had net even een andere zender op staan, sorry.
0: Ja, de levende legende die weigert om maar ook 1 seconde zagrijnig te zijn. Meer energie dan een net geboren puppy. Gewapend met een eeuwige bulder lach en een onuitputtelijke batterij. Onze Menno!
3: Het raadsel van...
0: Menno, daar gaan we weer, jongen.
2: Ja.
0: De laatste ronde van deze week. Ik las vandaag een stukje van een socioloog. En die riep dat eigenlijk woke mensen vooral willen uitstralen dat ze tot de elite behoren.
2: Ah, oh.
0: Had jij het ooit zo bekeken eigenlijk, of niet?
2: Nee.
0: Nee, ik had het eigenlijk ook nooit zo bekeken. Die willen behoren tot de elite.
2: Of establishment.
0: Zeg. Ja, ja. Weet je wel.
1: Moeten wij dat nu ook woke gaan doen?
0: Ik weet het niet. Ik zie jou ook bedenkelijk kijken, Nico.
1: Nee, dan maar niet bij de elite.
0: Dan maar niet bij de elite.
1: Nee.
0: Oké. Menno, welk apparaat in huis zegt jou dat iets eigenlijk heel ongepast is?
2: Oh.
0: Welk apparaat geeft dat aan?
2: Oh, welk apparaat?
0: Ja.
2: Ongepast
0: is. Een apparaat dus, geeft dat aan. Als iets eigenlijk heel ongepast is.
2: Ongepast is?
0: Hoe heet dat apparaat?
2: Het is niet opa's klok, hè?
0: Nee, het is niet opa's klok. Opa's klok. Okay. Opa's klok. Hoor je iemand lachen?
2: Nee.
0: Wat is het apparaat? Er is een apparaat dus. Maar ja, de naam van dat apparaat willen wij van jou weten, natuurlijk.
2: De
0: Dat is lastig, hè, deze?
2: Wokgerij.
0: Oeh.
2: De wokmachine.
0: Oh, nee.
2: Ik kan er niet op komen.
0: De wokmelder.
2: Oh, de wokmelder.
0: Ja. Hey, dit is ook mooi. Het temperatuurverschil tussen partners, waarbij de man het snel warm heeft en de vrouw het weer snel koud heeft.
1: Ja.
0: Is een veel voorkomende bron van milde relatie-irritaties.
1: Ja.
0: Vaak gekscherend de thermostaatoorlog genoemd. Ik hoor jou al meteen ja roepen.
1: Zeker.
0: Is dat een bekend probleem in huis, Ruis? Ja.
1: Zeker, zeker. Zij onder een dik dekbed. Ik nergens onder. En dan nog steeds hebben we ruzie. Dat het
2: koud is.
0: Ja, de bekende koude voeten tegen een warme been-situatie.
1: Ja.
0: Het is in bed een enorme bron van ergernis.
1: Vreselijk.
0: Voor de vrouw voelt de man aan als een heerlijke kruik. Maar voor de man is het gewoon een soort plotselinge ijskoude schok natuurlijk, hè?
1: Is wel zo, ja.
0: Menno, wat zou er gebeuren als de vrouwen ook nog eens koude dijen zouden hebben, denk jij?
2: Oh, koude dijen.
0: Niet alleen maar koude voeten, maar ook koude dijen.
2: Daar krijg je rode oren van, denk ik.
0: Nee.
2: Nou. Wat als ik koude dijen zou hebben?
0: Ja, het zijn niet alleen maar koude voeten, maar stel dat ze ook koude dijen zouden
2: hebben. Koude dijen hebben. Ja. Oeh, ja, dan... koude dijen.
1: Hou het netjes, hè?
2: Maar moet je in ieder geval niet tussen gaan zitten, in ieder geval. Laat ik het zo zeggen.
0: Als je om de havenklap een oorontsteking.

is Polle Eduard en de hele band erbij. En ik wil jou in de middagshow bij Radio Noordzee, jongens. Vrijdagmiddag. De werkstress is officieel geparkeerd. De gezelligheidsknop is direct op standje maximaal gezet. Zullen wij toch even een kleine poging doen?

0: middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
1: En het weekend wordt officieel ingeluid door de koningen van de feestelijke chaos. Verantwoordelijk voor tienduizenden katers door het hele land, meestal een dag later. De Party Doctors zijn officieel in het huis van de Hollandse hits. De enige coalitie die zij steunen is gezelligheid. De mannen van Lampervantje, Plug and Play en Bart van Dishoek. En wat veel mensen natuurlijk wel weten, maar voor degenen die toch jarenlang onder de steen hebben gelegen, bij Lampervantje hoort natuurlijk onze eigen Thomas van Groningen.
2: Het is ongelooflijk. Ik zit normaal hier twee deuren verder bij Noordzee. Voor nieuws voor de dag, dat weten weinig mensen, maar onze studio zit hier echt om de hoek.
1: Ja.
2: Maar dus nu even, ik ben dan de vertegenwoordiger van Lampervantje. Ja. Dat is eigenlijk met z'n twee. Plug and Play, die zijn in gedachten erbij.
1: Ja, en Bart staat op het podium.
2: Onze zanger.
3: Ja, ik sta hier. Ik moet even bukken, anders zien jullie me niet. Hallo.
1: Bart is namelijk 6 meter hoog.
3: Ja.
1: Dat is altijd even een klein dingetje.
2: Oh, had jij vroeger, ben jij ooit in een bad met groeihormonen gevallen? Of wat is dat?
3: Pokon.
1: Dit is Pokon. Bart, een lange.
3: Veel trappen gehad, denk ik.
1: Maar Thomas, dat Lampervantje is voor jou natuurlijk een soort ultieme energieke uitlaatklep, denk ik. Hè? Ja. Naast het werk wat je normaal doet dan.
2: Ja, zeker. Kijk, je hebt mensen die gaan op zondagmiddag 90 minuten voetballen.
1: Ja.
2: Nou, dat kan ik niet. Dus ik ga 1,5 uur lang plaatjes draaien. Dus morgenavond bijvoorbeeld ook. Dan ga ik met Koen, en zijn we samen Lampervantje.
1: Ja.
2: Gaan we ook bij de Nijmeegse Vierdaagse aan de Waalkade. Daar heb je al een enorm podium staan waar geloof ik 10.000 mensen voor kunnen staan.
1: Niet normaal.
2: Nou, een goede plek hoor.
1: Als iemand een centimeter de armen uit elkaar doet,
2: dan lig je erin.
1: Dan hoor je plons in de Waal.
2: Het is echt ontzettend druk. Maar daar gaan we dan morgenavond DJ'en.
1: Leuk.
2: Dat is echt een hobby, uit de hand gelopen hobby. Iets geprofessionaliseerd inmiddels. En nu hebben we dus een hit met Bart van Dishoek.
1: Ja, de handen in één geslagen.
2: En die gaat ook zingen morgen.
3: Ja, ik ben er ook bij morgen.
1: Ja, gaat op de Waalkamer staan. Leuk. Dat is eigenlijk is dat een prima plek om je zaterdagavond door te brengen. Lekker.
3: Ik kan wel slechter treffen, inderdaad.
1: De eerste avond van de Vierdaagse feesten morgen in Nijmegen. Echt tof. Citroenen en alcohol uit Italië. Dat is natuurlijk gewoon de perfecte combinatie.
2: Zo.
1: Om een goede zomerhit te maken, toch, Thomas?
2: Nee, dat is het. En het is een beetje bedoeld als. Het moet een beetje een anthem worden in de kroeg. Dat als je dan denkt, oké, ik heb zin om iedereen een rondje te geven.
1: Ja.
2: Deze plaat even lingelingeling, gas erop. En dan iedereen een blaadje limoncello door de zaak heen. Dat is het idee.
1: Vind jij limoncello zelf ook lekker?
2: Ja, ik heb drie borrels die ik lekker vind.
1: Ja.
2: Dat is Schobbelair.
1: Tilburg. Carnaval.
2: Dat is Tilburg, maar vind ik echt heel lekker. Salmari vind ik erg lekker. En limoncello.
1: Oh, en limoncello. Wanneer had jij voor het laatst een kater?
4: Gisteren.
2: Nee.
1: Hoe laat is het nog?
2: Dat was vorige week maandag, dinsdag, die ochtend nadat Nederland verloor van Marokko.
1: Oh, ja.
2: Toen hadden wij namelijk in de kroeg, iedere keer dat Saibari aan de bal kwam, bestelden wij een salmari. Ja. Nou, op een gegeven moment zei die verslaggever, Saibari. En toen, dat zijn de drie. Ja,
1: maar
2: dat gaat heel hard.
1: Kom maar door. Bart, ben je ook een beetje een limoncello drinker, of niet?
3: Ja, nou ja, het is meer overal waar alcohol in zit, dat vind ik over het algemeen best lekker.
5: Maar jij kan er ook veel alcohol in, hè?
3: Ja, nee, ik kan de kuip in.
1: Ja, dat de bodem heeft bereikt, zijn we 1,5 week verder.
3: Ja, precies.
1: Ja. Ik zat even te kijken toch nog. Echte traditionele limoncello mag alleen zo heten als het gemaakt is met citroenen uit de regio Sorrento of Amalfi. Dus
3: natuurlijk, dat heb ik inderdaad ook gehoord.
1: Dat is belangrijk. Nou, wij zijn er helemaal...
3: Zeer belangrijk.
1: Dat is zeer belangrijk. Hey, wij hebben de glaasjes in de vriezer gelegd de hele middag. Dus niks houdt ons meer tegen om het weekend officieel in te voeren. Bart, jij moet het werk gaan doen de komende 3 minuten, jongen. Dus zet hem op.
3: Gaat helemaal goed komen.
1: Het officiële moment is daar. Limoncello!
3: Limoncello! Yeah!

0: applaus voor Weekend allemaal.
1: Jongens, niet normaal. Bart van Dishoek.
2: Ik denk dat de Waalkade, of de Waal in ieder geval, morgen een paar pontons moet aanleggen. Ja, om iedereen kwijt te kunnen met dit feest.
3: Ja, dat is gewoon zo zingen, hè? Dus ik wist dat dit in de studio kon, maar ja. dit gaat ook goed.
1: Ja, maar Bart, je hebt meermalen ook aan die talentenshows meegedaan, waar je in je heel ver kwam.
0: Ja, dat klopt. We kennen elkaar al eventjes genezen. Ja. Zoals je weet, ik ben natuurlijk DJ geweest, 23 jaar lang.
1: Ja.
0: En ik deed altijd wel een beetje zingen, gezellig, leuk. En ik denk, prima, gaat allemaal goed. Toen dacht ik doe mee aan een talentjacht.
1: Ja.
0: Dat was de Jantje Verjaardag Talentenjacht in Amsterdam. En die won ik. En toen had ik wel zo'n momentje van, misschien moet ik er toch iets meer mee gaan doen dan alleen maar voor de lol.
1: Ja.
0: Nou, dat heb ik gedaan. Repertoire uitbreiden. Wat plaatjes maken. En dat is uitgegroeid tot een prima carrière, al zeg ik zelf. Ik heb het ontzettend naar mijn zin. Ik heb heel veel optredens. Dus nee, ik klaag niet.
1: Kijk, en als discjockey moet je natuurlijk ergens 4 of 5 uur staan. En nu ben je met een half uur weg. Dus
0: ja, dit scheelt, deze carrière switch, dat scheelt mij 4,5 uur per optreden. Ja, dat is top.
3: Ja. Hij hoeft ook niet meer met de bus. Hij heeft gewoon een dikke auto tegenwoordig.
0: Ja, nee, ik rijd tegenwoordig een Dacia, dus dat is top.
1: Met een open dak, anders past het niet.
0: En een tennisballetje als sportuitvoering.
1: Lekker.
3: Maar goed, Limoncello heet die plaat dus. Limoncello van Lantefantje, Plug and Play en Bart van Dissel.
1: Wij gaan het niet vergeten. Lekker ritme. Morgen natuurlijk, denk ik wel.
0: Stop hem lekker in de rotatie, dan komt het helemaal goed, toch?
3: Ja, ga je draaien.
1: Ja, we gaan hem zeker enige keren inzetten. Want het is mooi weer, Thomas. Dus
0: wat hij krijgt toch gelijk zin in feest. Zin in terrasje, zin in drankje. Lekker.
1: Jongens, succes. Morgen ook in Nijmegen. Vanavond ook weer op de buis.
3: 5 over 6 zometeen nieuws van de dag. We hebben geweldige...
0: Daar gaan we hem ook doen, hoor ik net.
3: Als je te hard rijdt met je auto, dat je auto dan nu jou vanzelf gaat afremmen.
4: Ja, bloedirritant.
5: Ah, dat is nog niet, hè?
3: Ja, maar zijn ze over Europa. Bezig. Ja, zijn ze over bezig en wij hebben alle details.
5: Maak ze kapot.
3: Ja. We maken ze kapot.
1: Ja, dat had je al in de auto. Zei Charlotte, Nico.
5: Ja.
1: Dames en heren. Lantefantje, de mannen van Lantefantje. Yeah. Plug and Play. En Bart van Dissel.
3: Ja, dankjewel.
6: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen. Dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent en AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag.
8: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist, er is er maar één.
9: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
10: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
9: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
14: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
15: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
16: Hoe weet jij dat?
17: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
18: Alle verf super voordelig.
19: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
19: Simyo.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
20: Kom maar verder.
5: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
20: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
21: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
22: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
24: Fans van voordeel.
23: Aldi.
25: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
24: Praxis.
23: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
24: Fans van voordeel.
23: Aldi.
1: Het is 4:30 geweest. Vanavond blijft het droog. Vannacht raakt het bewolkt. Morgen start de dag met ook een beetje bewolking. 'S Middags breekt de zon door. Dan wordt het 19 tot 23 graden.
26: Radio Noordzee. Verkeer.
2: 46 vertragingen meldt Flitsmeister. Dit zijn de drie belangrijkste. We beginnen op de A4 Rotterdam-Amsterdam voor Zoeterwoude-Dorp. Daar staat een auto met pech. Je vertraging 27 minuten. De A27 bij de Gorkum voor Gorkum. Daar is de weg afgesloten. Ook de oprit is afgesloten. En de afrit is afgesloten. En het komt allemaal door weg. Werkzaamheden. Je vertraging valt mee een half uur. En de laatste is de A50 Os-Arnhem voor Grijshoort. Daar zat een vrachtwagen met pech en je vertraging 33 minuten.
1: Nou, laptopje dicht, flesje open. Het weekend is namelijk officieel begonnen, lieve mensen.
26: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
1: Met Nicola Ruis.
27: Ja, goedemiddag. In Vijfhuizen bij Schiphol is vandaag de vliegramp met de MH17 herdacht. Precies 12 jaar geleden vandaag werd het vliegtuig van Malaysia Airlines neergeschoten boven Oekraïne. Alle bijna 300 passagiers en bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. Bij de herdenking zijn hun namen voorgelezen en er was 2 minuten stilte. Bij een hobbyboer ergens in Zuid-Holland worden kippen, eenden en andere watervogels afgemaakt. Zijn er zo'n 150. Er is daar vogelgriep uitgebroken. In de omgeving komt er een vervoersverbod. En goed nieuws voor Willem Holleder dan. Hij verhuist naar een andere gevangenis. Hij zit voor een serie moorden al jaren vast in de EBI in Vught. Maar hij mag worden overgeplaatst naar een iets minder strenge gevangenis.
2: Oh, dat had Wim met het als zijn hart,
1: ja,
2: toch?
1: Ja, met zijn gezondheid. Met
2: zijn hart.
1: Ja, die doet niet zoveel meer, joh.
2: Met zijn, nee.
27: Hij heeft geen geld meer, is uitgespeeld.
1: Nee, klaar.
27: En dat
1: klaar.
27: Is echt hard.
1: Ja.
27: Dus,
1: ja. Nico, wat viel jou nog meer op in al dat Nederlandse nieuws deze dag?
27: Nou, ik had het net even over die vogels. Ik heb iets gevonden over wilde vogels.
1: Oh.
27: Vinden vogels vliegen? Leuk.
1: Nou ja, het is komkommertijd, hè? Laten we hopen van wel.
27: Ja, dat hebben ze dus onderzocht. Van hoe doen we dat? Nou, 7 roze flamingo's.
1: Ja?
27: Die mochten kiezen. Lopend naar een beloning of via een omweg. Dus wel echt langer, via de lucht. En wat deden ze? Als het lekker weer was, ook dat. Dan gingen ze vliegen.
1: Oh ja.
27: En als het slechter was, dan gingen ze lopen. En vooral als er wind is, dan doen ze het helemaal. Dan hebben ze echt de tijd van hun leven. Net als mensen die dan aan een parachute hangen of zo.
1: Ja.
27: Dus de conclusie die we kunnen trekken, het kostte ongeveer 200 miljoen, denk ik.
1: Ja, oh ja, achter te komen. Ja. Goed om te weten, ja.
27: Vogels vinden vliegen leuk.
2: Je neemt het toch even mee zo'n vrijdag.
1: Dat maakt het leven van een vogel ook wat beter. Want ze doen het natuurlijk nogal vaker.
27: Ja. Dat is zo mooi dat ze bij elkaar passen.
2: Echt, anders hadden we actie moeten ondernemen.
1: Hebben ze ook onderzocht waarom ze dan eigenlijk over het algemeen vaak in een vee vliegen als ze met z'n allen zijn? Want dat vind ik dan zelf altijd onmerkelijk.
2: Ja, dat is onderzocht.
27: Dat is heel simpel, net als wielrenners. Dat is om elkaar uit de wind te houden. De voorste pakt het even en dan is zo'n baaier doen ze dat.
1: Ja. Oké, en als we nou in een F vliegen, Bart, wat zou dat betekenen?
2: Als we in een F vliegen.
1: Als de vogels in een F vliegen, dan zijn ze dyslectisch, denk ik.

0: Dag is er zover, dan start de Vierdaagse in Nijmegen.
1: Oh, ik heb er zin in, man.
0: Ja, morgen, ja, de feesten morgen natuurlijk. We spraken er met Bart van Dissel al even over net. Bart, jij staat dan morgen samen met Lantorfantje op, op die waanzinnige kade. Waar het
2: Matrix aan de kade, inderdaad. Nou ja, dan mag ik morgen onze nieuwe single Limoncello zingen.
0: Ja, leuk. Ben je daar dan nog een beetje gespannen voor of niet?
2: Gezonde spanning.
0: Ja, is goed.
2: Nee, mijn spanning werkt hele rare richtingen op altijd. Voor optredens gaat het eigenlijk altijd wel prima. Gezonde spanning. Maar voor televisie en zo, dan word ik altijd helemaal knetter.
0: Een beetje gek is dat. Dat je er toch een soort van nerveus van wordt.
3: Ja.
0: Ook al doe je dit vak al heel lang, weet je. Het is toch raar is dat.
3: Het is de enige oplossing.
0: Nou, je wilt natuurlijk altijd presteren ook. Je wilt het beste van jezelf laten zien.
2: Ja, dat sowieso.
0: Meer dan 1000 artiesten verdeeld over ruim 40 podia. Terwijl de wandelaars 4 dagen lang kilometers vreten, viert de stad 7 dagen achter elkaar feest op echte tientallen podia. Benny Solo is de host van het Hertogplein. Dus we moeten even horen of alles een klein beetje mooi bij staat.
1: Ja, want als wij daar woensdag en vrijdag naartoe gaan, dan kunnen we eventueel nog wat dingen tackelen voordat het zover is. Hè?
0: Lieve dames en heren, de host van het Hertogplein, Benny Solo!
4: En ben ik een van die 1000 artiesten, kan ik zeggen.
0: Ja,
4: kan ik zeggen.
0: Maar wel al 30 jaar een van de belangrijkste, Benny. Dat is natuurlijk
4: wel fijn, hè? Niet de belangrijkste, maar wel tot vervelend toe kom ik terug.
0: Nou, laten we het zo zeggen, de gezelligste.
4: Nou, daar kan ik het met je eens zijn, René. Ja,
0: heb jij al even gekeken op het Hertogplein? Of alles er een beetje knap bij staat en zo?
4: Ja, ik heb zelfs een upgrade gehad qua kleedkamer. Dus voor het eerst in de 30 jaar, Okay. Ik heb een gedeelde kleedkamer met de productie. En voorheen zat ik in zo'n hokje, weet je wel, met zo'n place to be ernaast. Maar dus ik heb een upgrade gehad. De bierkranen staan klaar. Het licht en geluid wordt as we speak ingehangen en gesoundcheckt. Dus
1: En de plaswokkel dan? Want ik las gisteren in de krant dat de Vierdaagse in Nijmegen een primeur heeft met plaswokkels. Ja, een soort van urinoir voor de vrouwen.
4: Ja. Nou, ik maak daar weinig gebruik van, ben ik bang. Maar inderdaad, als de nood hoog is, is het makkelijk dat je een wokkeltje bij de hand hebt natuurlijk.
0: Altijd een wokkeltje bij de hand. Benny, even wat hoogtepunten. De spectaculaire vuurwerk- en lasershow boven de Waal op dinsdag. Dat is altijd wel een spektakel, hè? Voor iemand die daar voor de eerste keer naartoe gaat.
4: Dat is zeker een spektakel. Want vuurwerk is bijna overal verboden. Dus in Nijmegen mag het nog, hè?
0: Mag dat nog, inderdaad.
4: Dan kunnen we het nog zien. Dus dat wordt. Was het niet op maandag, trouwens?
0: Ik dacht op dinsdag. Maar dat gaan we dan ondertussen eventjes opzoeken. Kun jij iets vertellen over de Roze Woensdag? Want dat is ook, zeg maar,

0: dagen van de feesten.
1: Ja, Roze Woensdag, dat kan ik zeggen. Dat wordt nu al een fantastische middag, want dat is een happening. Dan komt namelijk de Vierdaagse, de 30, de 40 en de 50 kilometer... langs het podium op het Hertogplein. Dus ja, natuurlijk fantastisch dat het feestpubliek samenkomt... met degene waar het eigenlijk om gaat, ja, die hele week.
0: En dat is dan het Hertogplein en dat wordt dan woensdagmiddag omgedoopt... tot het Radio Noordzeeplein, hè?
1: Ja, dat is ook leuk, top, hè?
0: Ik denk dat wij een update hebben over de vuurwerkshow.
2: Ja, jullie zaten erbij. Beide naast het Waal in Vlammen, zo heet het, zondagavond.
0: Oh, zo.
2: Ja, ja, aan de Waalkade.
0: Maar de Roze Woensdag is wel gewoon...
2: Ja, die is wel op woensdag.
1: Nee, Roze Woensdag is gewoon
0: ja. Ten slotte nog even de vrijdag, Benny, via Gladiola. Ja. De slotdag van de wandelvierdaagse. Over een week is het al zover.
1: Ja.
0: Vertel daar nog iets leuks over als je wilt.
1: Nou ja, daar is het om te doen. Hè. Dan gaat iedereen die laatste kilometers lopen... en dan komen ze via Gladiola aan, die laatste paar kilometers... en dan gaan ze voor het kruisen. Dan gaan ze het kruisje ophalen op de wedren. En dan hebben ze de prestatie verricht, mensen. Dan gaan ze ook allemaal nog even de stad in om even een beetje af te pilsen. Ja, dan pijlt de stad echt uit, hoor. Dus ik zou zeggen, als je naar Nijmegen komt, kom op tijd. En Radio Noordzee is erbij natuurlijk.
0: Wij zijn natuurlijk weer op datzelfde plein, het Hertogplein. En natuurlijk gaan wij even kijken op de Sint-Anna-straat. Bij de Via Gladiola, want je krijgt natuurlijk niet alleen het kruisje, ook de gladiool. En wij zetten daar even een box neer om een bossie en een bossie en een bossie gladiolen af te spelen. Natuurlijk, hè.
1: Ja, trouwens, ontzettend bedankt voor de bloemen. Ja. Dat verdient een bloemetje. Ja.
0: Heb jij je even gevoeld als de paus toen je ze kreeg? Of,
1: ik vroeg me gelijk af, waarom moet je bloemen eigenlijk schuin afsnijden? Ja, de bloemist hebben ze gewoon in de bak staan. En als wij ze dan thuis in de bak zetten, dan moeten ze schuin afsnijden.
0: Allemaal een goede vraag. Benny, nog één dingetje. Hè? En dat is eigenlijk wel een serieus ding. Want het evenement draait natuurlijk volledig op horeca-inkomsten, sponsoring en subsidies. Ja. Het is dus eigenlijk wel van essentieel belang om je drankje gewoon te halen bij een bar.
1: Ja, dat klopt. Ik heb zelfs met de Vierdaagse Feest van Nijmegen hebben we een campagne gelanceerd. En dat heet Je bent een held als je aan de bar bestelt.
2: Ja, mooi.
1: Ja. Want ja, het is natuurlijk, de mensen zeggen altijd, oh, moet ze het zo duur maken? Ik zeg, ja, maar ja, het is het een en het ander. Het is een gratis evenement. Je ziet de leukste artiesten van Nederland, de bands, alles, DJ's. De hele Santenbekraam staat in Nijmegen. En er moet ergens van betaald worden. He, dan zijn de kosten al gemaakt voor het eerste biertje wordt getapt. Dus ik heb ook stickers laten maken. Ik ben een held, want ik heb aan de bar besteld. Ja. En als ze bij mij op het Hertogplein een biertje bestellen, dan krijgen ze mijn sticker erbij.
0: Mijn stickertje, heerlijk. Nou, dat is keurig. En zo moet het geen eigen spullen meenemen. Lekker aan de bar bestellen, want het zou zonde zijn...
1: Precies.
0: Als het in de toekomst niet meer zou kunnen om financiële redenen. Dus dat is dan bij deze gefixt. Nou, Benny, wij gaan alvast de wandelaars weer een beetje opwarmen. Want jullie hebben natuurlijk niet voor niets die track gelanceerd vorige week. Jij en zanger Alex, een bossie gladiolen. We zien elkaar woensdag.
1: Joehoe, tot dan, hè.
3: Hey Benny Solo, ben je klaar voor een feestje? Ja, Alex, geweldig!

0: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
1: Opgelost, Autotaalglas.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar €1,90. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
2: Albert Heijn. Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
9: Waar ben jij?
10: Ik zit nog in de trein.
11: Het volgende station is station Antwerpen.
10: Ik denk dat het wat later wordt.
9: Je zat zeker weer je serie te kijken.
10: Nee.
9: Ja?
10: Ja, oké, sorry.
12: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
9: Ja? Echt serieus?
13: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
15: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
16: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
17: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je van Jumbo.
16: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
18: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
19: Kippie.
20: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
21: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
22: Daar heb je Huub van Hubo.
23: Hoi.
22: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
24: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
22: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
25: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
26: Goedemiddag, ik ben René Postma. Bedrijven krijgen van Brussel langer de tijd om hun uitstoot naar nul te brengen. Eurocommissaris Hoekstra zegt dat anders hun concurrentiepositie in gevaar komt ten opzichte van landen met minder strenge regels. Greenpeace noemt het een historische fout. En klimaatwetenschappers zeggen dat we juist sneller moeten verduurzamen omdat de aarde ook sneller opwarmt. Zo was afgelopen maand de heetste juni ooit gemeten en daardoor zijn in de heetste week in de regio Parijs 2 keer zoveel mensen doodgegaan als normaal. Het waren er 3000. Er was wel een hoger sterftecijfer verwacht, maar niet zo hoog. In Den Haag is een drugslab ontmanteld nadat buren een vreemde lucht hadden geroken. Daarbij vond de brandweer iemand die volgens het AD onder de chemicaliën zat. Hij moest naar het ziekenhuis en is daar ook aangehouden. Het is niet bekend hoe die eraan toe is. Willem Holleder mag weg uit de strengst beveiligde gevangenis van ons land, de EBI in Vught. Hij wordt overgeplaatst naar een minder streng gevangenisregime, zegt zijn advocaat. Holleder kreeg levenslang voor een serie moorden. Hij zit al meer dan 11 jaar vast in Vught. Op de meeste plaatsen blijft het droog en vannacht is het 16 graden. Morgenochtend misschien wat motregen, in de middag af en toe zon en rond 24 graden. Zondag en maandag een graadje frisser. En dat was het ANP-nieuws.
25: Radio Noordzee, verkeer.
0: Flitsmeister meldt 31 vertragingen deze vrijdagmiddag. Dit zijn de drie belangrijkste. Begin op de A2 Den Bosch-Utrecht voor Zaltbommel, 21 minuten. De A15 Ridderkerk-Gorkum voor de Noordtunnel. Ja, let op, daar staat een te hoog voertuig. Dus de tunnel is afgesloten, je vertraging daardoor 21 minuten. Ja. En de A27 Breda-Gorkum voor Gorkum, daar is de weg afgesloten door wegwerkzaamheden. En vertraging is 20 minuten.
25: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: Martin.
1: Radio Noordzee.
2: Wat een middag.
1: René Verkerk.
0: En jong en dom geweest. Ja, we zijn het allemaal, hè. Jong
3: steeds
0: en,
3: wel eens, toch?
0: We zijn tegenwoordig zijn we oud en dom. Maar er was een periode ooit, toen waren we jong en dom mensen, inderdaad.
3: Absoluut.
0: Hé, maar dat is ook apart, hè, dat eigenlijk het volledige zuidstrand van Zandvoort op dit moment te koop staat.
3: Strand staat te koop?
0: Ja, dat zijn vier aaneengesloten strandpaviljoens. Ze worden gezamenlijk aangeboden voor een totale vraagprijs van 3,5 miljoen euro.
3: Geen geld.
0: Nee, dagen dat je er niet op zak hebt, maar dat valt best mee. Maar het zijn dus een paar zaakjes naast elkaar. Alleen het gekke is, voor die 3,5 miljoen euro koop je zaken op een naaktstrand. Dat zijn de kleine lettertjes die bij de advertentie staan. Dus,
3: ja. Zelf ook naakt, of niet?
0: Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik vind altijd een apart gezicht.
4: Daar heb ik niks aan.
0: Nee. Heeft u wel eens mensen tennissen, je wel badminton spelen op het naaktstrand? En je denkt,
4: nee, je mag niet naakt op het terras.
0: Je mag niet dat, nee. Nee. Nou, wat ook beter is, want vaak staan er op die terrassen van die rieten stoelen. Beter dat je dan gewoon even iets daaroverheen doet. Ja. Maar voor 3,5 miljoen euro koop je dus tegenwoordig geen huis in Amsterdam, maar dus wel zowat het hele zuidstrand van Zandvoort. Dat is, zo is het ook nog eens een keer natuurlijk.
3: Ja?
0: Maar het blijft wel een logistiek raadsel waar je je pinpas en je auto's

0: is in de middagshow bij Radio Noordzee en Lokko. Hij was hier 2-3 weken geleden, heeft hij de Lokko Wapperaar. Hoe heet zo'n ding?
1: Dat is een waaier.
0: Dat is een waaier. Maar wel een Spaanse waaier.
2: Zie.
0: De Jeffrey Heese Lokko Spaanse Wappenwaaier.
1: Ja, en als we Menno mogen geloven, Menno, dan krijgen we een bloedhete augustusmaand.
0: Ja, ik weet het.
1: Dan komt hij weer goed van pas.
2: Ik heb 1000 graden of zo weer.
0: Ja, ik weet niet sinds wanneer Menno ook meteoroloog is, maar hij zegt, ik heb even naar de 30 dagen vooruit gekeken.
2: Ja, meteoroloog tegen mij. Als
0: maar ja, je kan helemaal niet 30 dagen.
1: Als ik 's ochtends op de iPhone-app kijk en ik denk, oh, het wordt 25 graden in Hilversum en je komt hier aan, dan is het al 18 graden.
0: Ze kunnen niet een dag vooruit.
2: Maar nee, ik hoop wel dat hij gelijk heeft.
0: Nee, maar tuurlijk, weet je, het zou fijn zijn als we gewoon even een mooie zomer en een lekkere nazomer hebben.
2: Heerlijk, man.
0: Al is het alleen maar om de waaier van Jeffrey Hayes te kunnen gebruiken. Het wordt een spannend moment. Over, nou ja, pak een beet een klein half uurtje. Dan maken we de nieuwe Hollandse hitflits bekend.
2: Oh, tof. Heb je een hint?
0: Nee, want de envelop is nog niet gearriveerd. We krijgen altijd rond die tijd.
1: Ze zijn wel laat.
0: De envelop binnen, zeg maar. Ja. Verzegeld en wel.
2: Hallo?
0: En daar zit dan de naam in van of de zanger. De zangeres, of misschien dus
2: de
0: wel
2: band,
0: een heel band.
2: Ja,
0: dat zou natuurlijk ook kunnen. Dus dan gaan we zo meteen meemaken. Ook Gordon met Replay hoor je zo meteen op Noordzee. Nou, Bloem.

0: Je spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Deze week in de bonus. Ahaverse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. Ahas

0: achterloopt. Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie!
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining
7: en zit!
6: En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
7: Oh, ja, hé, hey, ben alweer!
6: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
17: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
18: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
19: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Het is bijna 5:30. Vanavond blijft het gewoon de hele avond droog. Dus dat betekent dat we nog een beetje buiten kunnen hangen en zo.
3: Gewoon nog even een klein aperitiefje buiten.
2: Het is ook wel mooi voor alle evenementen. Want we hebben natuurlijk de Zwarte Cross hebben we.
3: De Vierdaagse feesten die morgen starten.
2: Tilburg ook begonnen, denk ik.
3: Ja, kermis ook, ja.
2: Want ik kreeg net een berichtje van zanger Alex dat hij onderweg is om daar op te treden. Dus Alex...
3: Ja, het is perfect inderdaad, want het is niet te heet.
2: Ja,
3: het
2: is lekker. Vannacht raakt het wel een beetje bewolkt. Morgen start de dag ook met bewolking. Smiddags breekt de zon door en is het met 19 tot 23 graden wel een klein beetje koeler.
4: Radio Noordzee, verkeer.
3: Het is best rustig op een dag vlak voor de vakantie. 21 vertragingen, dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord voor Brugge-Wessum, daar is je vertraging 21 minuten. De A9 Amstelveen-Alkmaar voor Velsen, er zijn wegwerkzaamheden en vertraging daardoor 24 minuten. En de laatste is de A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht, daar is de parallelrijbaan afgesloten en daardoor is je vertraging een half uur.
2: Nou, de weekend... De modus is officieel geactiveerd, vrijdag.
4: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
2: En daar zit hij, onze Nicola Ruis.
5: Hi, een man die betrokken was bij de AZC-protesten in Loosdrecht... krijgt een taakstraf van 40 uur. Bij een demonstratie in april had hij twee agenten uitgescholden... en dreigde hij het gemeentehuis in brand te steken.
2: Oh, dat doe je, dat is niet heel aardig.
5: Dat mag natuurlijk
2: dat kun je
5: niet,
2: beter niet doen.
5: Nee. Max Verstappen. Ja, die is het raceweekend in België goed begonnen. Bij de eerste training in Spa-Francorchamps was hij de allersnelste in zijn Red Bull.
2: Dit is wel een beetje zijn circuit ook, volgens mij, toch of niet?
5: Ja, absoluut. Maar het was vooraf dat hij denkt, ja, dat gaat hier niet. En hij is niet snel genoeg. Maar hij was sneller dan de twee Ferraris van Hamilton en Leclerc.
2: Kijk, nu ben jij een beetje zeg maar, de kenner voor wat betreft de Formule 1 en auto's, et cetera. Mm-hmm. Gaat hij blijven, denk jij?
5: Dat is een hele moeilijke. Maar ik denk zelf dat hij niet blijft.
2: Dat hij...
3: Waar hij helemaal door.
5: Hij blijft wel in de F1.
2: Ja, maar waar moet hij heen natuurlijk? Dat is dan even de vraag.
5: Ja, het zou kunnen dat dus de Russell van Mercedes... dat die dan eruit gebonjourd wordt.
2: Oh, ja.
5: Maar het kan ook zijn dat hij wel blijft, zegt zijn manager.
2: Nou ja, goed.
3: Maar het geld hoeft hij het niet te laten.
2: We gaan het zien.
5: Dat is waar. Hey, de Zwarte Cross, daar hebben ze de knoop doorgehakt. De sprong met een katapult, die gaat vanavond door... maar wel met een andere stuntman dan gisteren.
2: Ze hebben eigenlijk de katapult doorgehakt.
5: Ja, zo ongeveer. De katapult. Nee, die man die werd over een tent heen geschoten. Ja, kwam er verkeerd terecht, raakte bewusteloos. Hij lag in het ziekenhuis, maar het gaat nu wel weer oké met hem. Dus het gaat nog een keer doen, maar dan met een andere.
2: Het is niet normaal. Ik weet niet of je de filmpjes op Insta zo hebt gezien, hoe die katapult eruit ziet en wat een gigasnelheid dat ding
3: 180 kilometer.
2: Je wordt gewoon over die tent heen gelanceerd. Het is niet normaal. Zo.
3: En het is de megatent, hè? Dus ja, het is ook niet zo dat je over een partytent heen wordt gelepeld.
2: Ja, het is echt bizar als je dat ziet. Ja. Dus, maar hij gaat gewoon dus door. Ja. Volledig op eigen risico, neem ik aan.
5: Ja, dat is het ook wel.
2: Denk ik. Nico, wat hebben we nog meer vandaag?
5: Een ongelooflijk verhaal over ASML. Je kent wel, dat is dat bedrijf dat chipmachine...
3: Oh ja.
5: Dat is chipmachines bouwt hij. Dus alle mensen die daar werken, 44.500 medewerkers...
2: Oh, zo.
5: Krijgen een klein cadeautje.
2: Leuk cadeau.
5: Ja, wat denk je dat zij krijgen van ASML? Het zijn 44.500 mensen.
2: Het zal wel iets goedkoops zijn waar je niks aan hebt. Ik denk misschien...
3: Een dopper of zo.
2: Ja, een drinkbeker.
5: Dichtbij. Ja. Nee, ze krijgen een aandelenpakket ter waarde van €20.000.
3: Hè?
2: Zo.
5: Allemaal.
2: Nee.
5: Ja, joh.
2: Oh.
5: Dat is toch vet? Ja, het gaat namelijk zo lekker. Het kost 900 miljoen, maar ze krijgen het alleen als ze 3 jaar blijven werken. En die gasten die hebben een winst van miljarden. Dus 900 miljoen, dat is gewoon zo...
2: Over de eerste 900 miljoen kun je niks zeggen.
3: Nee, dat woensdag maakte ASML de kwartaalcijfers bekend. En dan hadden ze inderdaad iets van, ik geloof... 10 miljard winst in een kwartaal gemaakt.
2: Ja.
3: Maar dan kun je dus nagaan dat als je dus die aandelen krijgt... dat is het mooiste cadeau dat je kunt krijgen. Want het wordt
2: alleen maar meer.
5: Nee, ik hoop dat meneer de Mol meeluistert.
3: Is Talpa nog beursgenoteerd eigenlijk?
5: Geen idee, maar ik wil ook wel aandeeltjes.
2: Ja, aandeeltjes. Zeg, de envelop is inmiddels binnengebracht.
5: Ja,
2: de officiële ontknoping over pak een beet 10, 15 minuten. Wie heeft volgende week de Hollandse Hitflits... oftewel de belangrijkste tune op de radio?
5: Spannend.
3: Ik hou het niet meer.
5: Zo spannend.
2: We hebben stiekem al gekeken.
5: Ik nog niet.
3: Ik niet hoor.
2: Ja, stiekem gekeken.
5: Heb je een hint?
2: Ja.
3: En?
5: Geef eens.
2: Ik geef als hint... Jas.
3: Jas.
2: Jas. Ja, jas.
5: Jas is iemand die in Volendam woont, maar geen Volendammer is.
2: Oh, daar gaan we al.

0: Eagles, hè, dit weekend.
1: Zo ongelooflijk. Waar staan zij niet eigenlijk, hè?
0: Nou, thuis volgens Kobus. Ze worden nooit in het dorp gezien.
1: Nee, ze zijn eigenlijk nooit meer in Neder-Ossenburg. Maar wel overal waar feestjes zijn, daar zijn Suzanne en Freek. 100 keer de middagshow Radio Noordzee. Over feestbeesten gesproken.
0: Ja.
1: Ze komt uit de bekendste vissenkom van Nederland. Ze brengt meer sfeer mee dan een gemiddelde all-inclusive vakantie. En met een glimlach die feller is dan de zon, is ze officieel de koningin van de gezelligheid. Het is de leukste smid van de dijk, Monique!
2: Lekker jongens, jullie hebben jezelf weer overtroffen hoor.
1: Goed hè, je bent onderweg naar optreden of zo, Monique, wat doe je?
2: Ja joh, vrijdag hè, dan begint al hectiek weer.
1: Ja, terwijl je vorige week vrijdag natuurlijk vrij was. Hoe was de bouwvakkersborrel in Volendam vorige week?
2: Voor heel veel bouwvakkers vooral, maar het was erg gezellig.
1: Ja, maar daarom zal die ook zo heten denk ik, of niet?
0: Kans is groot.
2: Ja. Nee, het was serieus heel erg leuk. Ja. Ik heb genoten. Mijn nieuwe plaat kwam nog even voorbij. En,
1: toch nog.
2: Dat was altijd even mooi, hè?
1: Ja, ik wil net zeggen, we spraken elkaar vorige week. Toen was je al helemaal hier voor de piep. En vanwege de borrel natuurlijk. Maar ja, ook zeer zeker vanwege jouw nieuwe track, Niet naar huis. Hoe gaan we met deze tune?
2: Ongelooflijk. Als ik nu kijk naar de streams, gaat die qua streams het hardste van mijn singles ooit.
1: Oh! Dus
2: ik ben echt, ja, ik ben heel erg trots.
1: Ja, dat begrijp ik.
2: Ik ben er misschien wel een beetje, misschien worden mensen die mij volgen op social media, kunnen er misschien een beetje gek van worden, want ik blijf er maar streamen, maar ja, ik blijf er maar, hoe zeg je dat, plaatsen.
1: Posten. Ja.
2: Maar het helpt wel.
1: Nou, oké, ik spreek voor mezelf. Ik kan er geen genoeg van krijgen. Je mag hem zo vaak plaatsen als je wilt, Monique. Ik vind het ook leuk dat de tekst weerspiegelt een beetje jouw eigen leven en je dagelijkse ervaring. En wat was eigenlijk de afgelopen week jouw opvallendste gebeurtenis, als je even op de week terugkijkt, Monique?
2: Nou, ik zal je eerlijk zeggen, ik was de afgelopen paar dagen was ik heel eventjes vrij. En dat komt niet vaak voor.
1: Is het dan familietijd? Wat doe je dan?
2: Ja, dan is het familietijd en mijn kinderen hebben allemaal vakantie. Het is dus schoolvakantie en dan ben ik de dagen aan het aftellen.
1: Ben jij een strenge moeder eigenlijk?
2: Ik kan zeker een strenge moeder zijn.
1: Oh.
2: Ja, dat denk ik al.
1: Okay.
2: Wij zijn wel van de regeltjes. Ja, en tegelijkertijd kunnen we ook wel weer heel makkelijk zijn, maar
0: streng toch rechtvaardig.
2: Ja, precies. Je moet ons niet in de maling nemen. Nee.
1: Wat is jouw belangrijkste regel die jij de kinderen hebt bijgebracht dan?
2: Er zijn gewoon heel veel dingen natuurlijk, hè. Maar ik kreeg van de week trouwens, daarop gesproken. Wij zaten afgelopen week, zat ik op het terras in Volendam. Ja. Met mijn zoon. Want mijn dochter, die zat nog op het kinderdagverblijf. Die heeft nog geen vakantie. Ja, die heeft nu vakantie. Maar toen werd ik aangesproken door het personeel daar. Dat ze het over hadden gehad. Met die meiden die aan het werk waren. Dat mijn kinderen altijd zo netjes zijn. En dat wilden ze even melden bij me.
1: Oh, dat was leuk. Maar hebben ze dat van jou man dan of zo?
2: Ja.
1: Lekker.
2: Nee, maar ik vind het wel gewoon belangrijk als mijn kinderen op het terras zitten en ze willen wat drinken. Ja, ze moeten het zelf vragen, ze moeten degene in de ogen kijken, ze moeten alsjeblieft erachteraan zeggen. Gebeurt dat niet, dan komt er geen drankje. Ja, en dankjewel uiteraard.
1: Dat is die manier.
2: Het zijn de kleine dingen.
1: Keurig, zo hoort het. Lieve Monique, we zouden nog uren door kunnen praten, alleen dat mogen we niet van de zenderbaas. Dus we gaan het rustig afronden. Wij wensen jou een mooi weekend. Wij willen jou dit nog even zeggen. Jouw track Niet naar huis. We hebben er hele week al van genoten. En we zijn er zo van ondersteboven dat hij volgende week de Hollandse hitflits is.
2: Jongens.
1: Dus dan wordt die extra veel gedraaid op de radio.
2: Nou, hiervoor mogen jullie me altijd bellen, hè? Maar dat weten jullie wel.
1: Hartstikke goed. Nou, die heb je te pakken. Lekker weekend en rij voorzichtig.
2: Geweldig. Dankjewel, jongens. Goed weekend.
3: Radio Noordzee. De Hollandse hitflits. Monique Smit, Niet naar huis.

0: Het is Wolter Kroes in de middagshow bij Radio Noordzee. Roet du Soleil. Hij wordt de hele dag achtervolgd door allerlei cameramensen. Er is namelijk in de maak een heuse real-life soap.
1: Oh,
0: over het leven van Wolter en zijn vrouw Tess en de kinderen. En alles wordt gefilmd. Waar ze ook mee bezig zijn, dat wordt op de camera vastgelegd. En volgens mij vanaf oktober ergens te zien.
2: Oktober? Oh, dat zit al lekker op.
0: Ergens oktober, dan kunnen we Wolter zien hoe zijn dagelijkse leven eruit ziet.
1: Denk heel leuk.
0: Ik denk ook heel leuk.
1: Echt een leuke serie.
0: Hij heeft natuurlijk net een huis gekocht in Spanje. Dus die ontwikkelingen die kun je dan helemaal volgen.
2: Zien we Wolter met een plamuurmes in de hand. Gaatjes even opvullen.
0: Nee, ik denk dat hij aanwijzingen geeft hoe de verhuiswagen moet worden ingeladen.
1: Senor, aquí.
0: Daarnaast is hij natuurlijk ook nog heel nautisch. Het is mijn nautische vriend al heel lang.
1: Oh, echt?
0: Dus dan zijn we bij de botenvriend zijn we.
1: Leuk, ga je cruisen.
0: Nee, niet

0: Cruise. Maar dat zo heet zijn zoon, hè, Tom?
1: Ja, Tom Cruise.
0: Dat vind ik zo goed, ja.
1: Geweldig.
0: Nee, maar snoepjes, waterscootertjes en zo. Dus een beetje inkijkje in het leven van Wolver.
1: Leuk.
0: Dus het is wel leuk in oktober vanzelf te zien. Zometeen Yves Berends op de radio.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Fuse Tea, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
6: Lekkere van Albert Heijn.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 € per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
9: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
11: Hoe weet jij dat?
12: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
14: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
14: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
17: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond, ik ben René Postma. Een zware aardbeving aan de zuidwestkust van Mexico bij de stad Puerto Madero had een kracht van 7,4. Gebouwen stonden te schudden tot in buurland Guatemala. Daar renden mensen in paniek de straat op. Er is nog niks bekend over schade, wel is een tsunami-waarschuwing gegeven. De speciale centra voor post-covid-patiënten blijven open. Het kabinet heeft toch geld gevonden om ze in elk geval nog een jaar open te houden. De centra doen onderzoek naar behandelingen en medicijnen voor mensen die nog altijd niet hersteld zijn van corona. Ze kunnen veel minder en velen zijn arbeidsongeschikt geraakt. Door het watertekort hebben ook sportvelden het moeilijk. Maar bij de ene vereniging hebben ze daar meer last van dan bij de ander, blijkt uit een rondgang van BNR. Vooral golfclubs worden geraakt. Zij zeggen dat we er maar aan moeten wennen dat golfbanen niet altijd meer zo groen zijn. De Zwitserse renner Mauro Schmidt heeft de langste etappe van deze Tour de France gewonnen door de Vogezen. De rit eindigde in een spannende tweestrijd tussen hem en een Colombiaan. Schmidt sprintte als eerste de finish over, maar het scheelde niet veel. Er zaten geen Nederlanders in de top 10. Op de meeste plaatsen blijft het droog en vannacht is het 16 graden. Morgenochtend misschien wat motregen, in de middag af en toe zon en rond 24 graden. Zondag en maandag een graadje frisser. En dat was het ANP-nieuws.
2: Radio Noordzee, verkeer.
4: Wordt steeds rustiger op de weg, er zijn nog 14 vertragingen over. Dit zijn de drie belangrijkste. Begin op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord voor de brug Wessum. Daar is je vertraging 20 minuten. De A4 Rotterdam-Den Haag voor Delft. Daar is een ongeval gebeurd. Vertraging 19 minuten. En de laatste is de A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht. Daar is de parallelrijbaan afgesloten. In vertraging daardoor 34 minuten.
2: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: heerlijk, hè?
1: Lekker, man.
0: Ga je nog wat doen, Nico?
1: Vanavond niet, maar morgen ga ik als een echte rock'n'rollster ga ik in mijn tuin werken.
2: Oh, maar dat is, vind ik, dus een van de lekkerste dingen die er is.
1: Ja?
2: Ja.
1: Weet je waar mijn tuin is?
2: Ik heb een vermoeden. Nee, ik doe dat bij vrienden van mij ook. Die hebben een pleurishekel aan de tuin. Maar ik vind dat heerlijk. Je bent lekker buiten, een beetje
0: tussen het groen.
1: Ik heb er echt geen zin in.
0: Waar zit ik naar te luisteren?
1: Ik ga voornamelijk alleen maar tuinmeubelen kopen
0: jongens, wat is dit voor rock'n'roll leven?
2: Maar dat heeft toch heel veel mensen. Die hebben de hele week gewoon druk en hard gewerkt. En dan gewoon even een moment van bezinning. Gewoon even lekker buiten bezig.
1: Okay. Ik neem misschien morgen ook wel een extra kopje koffie. Ja. Dus het wordt echt rock'n'roll.
0: Wat een lekker leven hebben jullie eigenlijk.
1: Ja, toch? Wat ga jij doen dan?
0: Ja. Nou, daar kan ik niks over zeggen. onder andere natuurlijk naar Nijmegen. Want daar beginnen de feesten. En
2: optreden.
0: Ik heb mijn eerste optreden.
1: Optreden? Ja, pas maar op dat je niet bekend wordt, hè? Dat je niet meer naar de supermarkt kan of zo.
0: Nee. Overigens, nog even wat anders. De sociale media-activiteiten van ministers.
2: Ja, dat heb ik gelezen.
0: Staatssecretaris.
2: Niet normaal weer.
0: Hebben de Nederlandse belastingbetalers sinds het jaar 2020 echt miljoenen euro's gekost.
1: Maar het heeft waarschijnlijk ook heel veel opgeleverd.
2: Ja.
0: Ik zal jou even een idee geven.
2: Nou.
0: 3 miljoen euro per jaar aan salarissen voor 33 medewerkers die daar heel druk mee zijn. En dan nog eens 3,5 miljoen euro uitgegeven aan externe bureaus voor het maken en het beheren van content.
2: Maar kunnen die mensen zelf geen berichtje stikken?
0: Nou, laat ik het zo zeggen, het is een hoop geld om te zien op Insta dat Rob Jette's reet is geprint op Bonaire door iets.
1: Oh, dat moet je niet willen.
0: Ja, maar dat is natuurlijk aan de hand geweest. Dat is natuurlijk breed uitgemeten, maar dat wordt een soortje geld aan uitgegeven.
1: Ja, maar dat is handig hoor, als je gewoon onbeperkte middelen hebt. Ja, de overheid, wij betalen wel.
2: Ja hoor.
0: Ja, weet

0: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: upgrade van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
1: Honda, the power of dreams.
2: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterrouten.nl. Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. Alle Vivera.

0: Ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios,
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie!
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Ja? Echt serieus?
5: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen, mama, niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer voor minder. Simpel.
11: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
12: Kippie. Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Het blijft droog vanavond. Vannacht raakt het een klein beetje bewolkt. Morgen start de dag met veel bewolking. 'S Middags breekt gezellig de zon weer eventjes door. Dat is prima als jullie het gras gaan maaien, want jullie hebben zojuist de...
16: Nee, dat is helemaal niet prima.
15: Nee, is dat niet?
16: Nee, als je gaat maaien en de zon gaat erop staan, dan eigenlijk is het gras dan een open wond, omdat je het eraf haalt. En als de zon erop staat, gaat het eerder dood. Dus je moet altijd,
15: echt,
16: voordat de zon gaat schijnen, of daarna gaan maaien.
17: Midden in de nacht.
18: Het is wel een goede tip trouwens.
15: Echt, ik geloof niet wat ik hoor allemaal.
18: Ja.
15: Wist jij dat allemaal, Celine?
18: Nee, wist ik niet. Eigenlijk nooit over nagedacht.
15: Nee, het interesseert me ook niet.
18: Ik heb ook geen gras.
15: Geen gras, nee.
18: Weinig te maaien op mijn balkon.
15: Nee, ja. 19 tot 23 graden. Het is morgen wel iets koeler dan de afgelopen dagen.
19: Radio Noordzee. Ja. Verkeer.
16: Hey, er zijn nog 7 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens. 10 minuten. De A8 Amsterdam-Zaandam voor de brug over de Zaan. 12 minuten. En de laatste is de A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht. Daar is een parallel rijbaan afgesloten. En je vertraging is 17 minuten.
15: Maandag bestaat niet. Het weekend is begonnen.
20: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hits is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
15: Gewoon voor de tweede keer deze week.
18: Ongelooflijk.
16: Hoeveel kan een mens worden verwend?
18: Is nog nooit gebeurd, hè?
15: Nee, als we dat geweten hadden. Goh, wat is dat goed, zeg.
18: Wat dan?
15: Ja, dan hadden we, ja, zeker. En dan hadden we verse bloemen op tafel gezet.
18: Nou, ik vind een bitter garnituurtje ook goed, hoor.
15: Schaaltje bonbons, et cetera. Fijn dat je er bent. Hoe laat doen we het vanavond? 5:30?
18: Ja, zoiets. Ja. Lekker vroeg, vind ik dat. Voor mij is dat lekker vroeg.
15: Wat zit erin vanavond?
18: Nou, we hebben iets leuks. De een zet een barbecue in zijn achtertuin, een schommeltje of hooguit een jacuzzi, maar in Stadskanaal heeft iemand een zendmast in zijn achtertuin gezet.
15: Ja.
18: Die kan tot 18 meter.
15: Oh, zo.
18: Ja, en die man heeft daar allemaal gedoe met de gemeente natuurlijk. Maar hij is echt zo'n hobbyist die gewoon heel graag contact wil hebben met mensen over de hele wereld. Hij zegt, het geeft me een hele grote kick.
15: Ja.
18: Als ik iemand spreek uit Antarctica of weet ik veel waar.
16: De bakkies, hè?
18: Door de ruis heen.
15: Ja,
18: ruis. Het is gewoon mijn hobby. Ja, door de ruis. Ja, je hebt echt de perfecte naam.
15: En dan sturen ze elkaar allemaal een QSL-kaart over de ontvangst, et cetera.
16: Ja, op de 13 MC.
15: Over de weercondities. Ja. Wij hebben ooit
3: Zeker.
15: Met z'n allen, zoals we hier zitten, hebben we ooit zijn we betrokken geweest bij een ander programma.
6: Ja.
15: En daar hadden we een collega, DJ Sven.
6: Ja.
15: Hij was ook zo'n zendamateur.
6: Zijn auto ook zat helemaal vol met apparatuur.
18: Had hij ook zo'n zendpas?
6: Ja.
15: Thuis, maar dan, sterker nog, als hij dan op vakantie ging naar Spanje, dan nam hij zijn mobiele antenne mee. En dan reed hij de hoogste berg die hij kon vinden, reed hij op. En dan deed hij de antenne op het dak en ging hij midden in de nacht
6: met
15: iemand in Japan zitten praten die hij kende of zo.
18: Ik vind dat mooi. Maar goed, de gemeente is er niet blij mee en de buren ook niet. Dus hij moet waarschijnlijk weg. Wat de verdict is, dat hoor je dan vanavond.
15: Mooi woord.
18: En dan wil ik het heel graag over jullie fetishes gaan hebben. Dat kan wel, toch, op de vrijdagmiddag.
6: Ja,
18: alle kindjes, oortjes dicht.
6: Ja, hoor. Je kent ze al, toch?
18: Kleine disclaimer. Ja, van jou weet ik het al. Hebben jullie een wasstraatfetish?
6: Ja.
15: Ik weet waar dit gaat naar, hoe heet die man? Gert.
18: Gert.
15: Ja.
6: Vertel dan.
18: Uit Schiedam. Ik hoef helemaal niks meer te vertellen.
15: 2750 keer door de wasstraat heen.
18: Ja.
6: Wat?
18: Ja, Gert uit Schiedam.
6: Op één dag.
18: Die vindt het gewoon heel prettig, in 10 jaar tijd of zo, om door de wasstraat te gaan. Ja. Met zijn Suzuki Splash, geloof ik.
15: Ja, ontspanning voor hem.
18: Ja, hij zegt, ik kom helemaal tot rust. En hij is dus daar een plaatselijke held bij die wasstraat. En die hebben hem in het zonnetje gezet.
15: Ja.
6: Dat is duur. Ja, je betaalt zo'n 25 euro.
15: Ja, de wasstraathouder rijdt inmiddels een Ferrari door. Gert's glansgarantie, hè? Dat is het.
6: Ja,
15: mooi is dat.
18: Ja, en dan gaan we van deze fetish even moeiteloos door naar de volgende. Trio trouwen. Officieel natuurlijk verboden in Nederland. Je mag niet met z'n drieën in het huwelijksbootje stappen.
6: Ja, dat kon niet met z'n tweeën, dus.
18: Maar Natasha, Erik en Belinda, die doen dat wel gewoon. En hoe dat eruit ziet, dat zie je vanavond.
15: Het is wel opmerkelijk dat er twee vrouwen en één man zijn dan.
18: Ja.
15: Dat hoor je eigenlijk zelden andersom.
6: Ja.
15: Trio trouwen.
6: Het allitereert wel lekker.
15: Is dat, lijkt het je wat...
18: Trio trouwen met twee vrouwen of twee mannen? Want dat vind ik een wezenlijk verschil.
15: Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ja, maar waar de voorkeur naar uitgaat misschien.
18: Ja, dan twee mannen natuurlijk.
15: Twee mannetjes, ja. Trio's, ja, bijzonder. Ik zoek toevallig nog twee mensen voor een trio.
18: Nou, waar kunnen ze heen hebben?
15: Vanavond om 11:05 op SBS6. Hart van Nederland met onder andere Celine. Dankjewel, mooi weekend.
18: Dankjewel, jullie ook.

0: heb je gezien?
1: Ja, dat was een echte Gen Z'er. Die stond op een of ander feestje. En daar werd, dat was zo'n fout feestje, weet je wel. En daar werd Banger Hart van Rob den IJs gedraaid.
0: Ja.
1: En die kende dat liedje niet, dus die ging shazammen. Weet je wel, dat je telefoon omhoog houdt, dat je telefoon zegt wat, ja, ja, hoe die track heet. En die komt later weer op een feestje en die wil een plaat aanvragen. Maar die hebben natuurlijk Juppetaal, dus die dachten dat het Banger Hart
0: heet. Banger Hart.
1: Banger Hart.
0: Banger, ja, Banger Hart. Ja, zo gek is het ook niet. Banger Hart van Rob de Nijs.
2: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
0: Ja, ik hoor jou natuurlijk zeggen, ik zag een grappig filmpje. En ja, op de een of andere manier moet ik altijd denken aan dat zielige filmpje van Rob de Nijs. In zijn, zeg maar, slechtere periode al. Dat hij.

0: kilometer op de Nijs van achteraan gaan.
1: Zielig.
0: Ja, dat was wel zielig, inderdaad. Belangrijk man. Rob de Nijs en Bangerhart in de middagshow bij Radio Noordzee. Ben je al een beetje zenuwachtig, Jonathan Mink?
2: Waarvoor? De Vierdaagse?
0: Nee.
2: Het grasmaaien morgen?
0: Nee.
1: Ja, dat, nee, dat weet ik.
3: De finale?
0: Nee.
1: Dat weet ik niet.
0: Ik weet niet of ik het jou al verteld heb, Nico.
1: Ik weet het niet.
0: Maar Jonathan is officieel opgenomen in het team van Shownieuws van aanstaande maandag.
3: Wat vet. Ga je presenteren?
2: Nee. Ik moet aan tafel zitten.
3: Waar ga je het over hebben en waarom jij?
2: Nou, over de Vierdaagse. Deze middagshow komt volgende week 2 middagen vanaf de Vierdaagse. Het Hertogplein in Nijmegen.
0: Ah.
2: En we hebben natuurlijk die hit met zanger Alex en Benny gelanceerd. Benny Solo.
0: Ja.
2: Ja, we moeten het natuurlijk wel een beetje onder de aandacht brengen. Ja.
3: Natuurlijk.
2: En er kon niemand, dus toen hebben ze mij gevraagd.
0: Hebben we Jonathan maar gestuurd.
2: Ja.
3: Lachen, man.
0: Ja, dus
3: allemaal kijken.
0: Maandagavond.
3: Leuk.
0: Zometeen hoor je Marco Borsato op Radio Noordzee. Je hoeft niet naar huis vannacht na Simon Keizer. Dit is Wat moet, dat moet in de middagshow.
4: Wat?

0: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
7: Geeft ruimte.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis eerste huis.

0: ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo!
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
8: hoi,
7: of binnenkort vertrekt,
9: adios.
7: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
8: Fijne vakantie.
10: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
11: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa Strak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
13: Goedenavond, ik ben René Postma. Een vader en zijn zoon die achter een paar gewelddadige berovingen zitten, hebben van de rechter in Limburg zware straffen gekregen. Bij hun laatste beroving bij het stadion van Roda JC in Kerkrade viel een dode. De vader en zoon moeten tot 20 jaar de cel in. Mensen langs de zuidwestkust van Mexico en Guatemala zijn opgeroepen om van het strand af te gaan. Er kan een tsunami komen na een zware aardbeving van 7,4 voor de kust. De golven kunnen een halve meter hoger zijn en veel verder het strand opkomen dan normaal. Er zijn tot nu toe geen slachtoffers of schade. In Voorburg is alarm geslagen vanwege een man met pijl en boog. Hij schoot ermee vanaf zijn balkon naar de straat, maar er raakte niemand gewond. Een arrestatieteam heeft hem uit huis gehaald en meegenomen. Waarom die met pijlen schoot is nog een raadsel. Vossen in de haven van Rotterdam mogen toch niet zomaar afgeschoten worden, vindt de rechter. Het gebeurt nu wel omdat de vossen te veel meeuwen vangen. Dierenactivisten maakten bezwaar tegen het afschieten en krijgen gelijk. De rechter zegt dat er te weinig is gekeken naar bijvoorbeeld stevige gaashekken. Op de meeste plaatsen blijft het droog en vannacht is het 16 graden. Morgenochtend bewolkt met wat motregen. In de middag ook af en toe zon en rond de 24 graden. Zondag en maandag iets frisser. En dat was het ANP-nieuws.
12: Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
14: Radio Noordzee. Ik moet even pakken. Biertje.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
11: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost. Autotaalglas.

0: puur Holland.
1: Radio Noordzee. Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
2: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. Icare.
1: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
8: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
9: laatste kans.
8: Nog één keer brullende motoren.
9: Ja, goed.
8: Dit mag je niet missen.
9: Oh.
8: Daar moet je bij zijn.
9: Naar binnen.
8: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
12: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
13: Cute.
12: Maar financieel ben je uitgekleed?

0: 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. In en rond Den Haag zijn ineens alle stadsbussen van de weg gehaald en die gaan de hele avond niet meer rijden. Bij sommige bussen zijn technische problemen ontdekt en die zijn zo ernstig dat daarom alle bussen worden gecontroleerd. Vervoerder HTM vindt het erg vervelend voor de reizigers, maar het kan niet anders. In steeds meer gemeenten worden geen uitzonderingen gemaakt op het landelijke vuurwerkverbod. Ze mogen zelf beslissen of ze bijvoorbeeld buurtverenigingen een ontheffing geven, maar burgemeesters in Rotterdam en omgeving werken daar niet aan mee. Net als eerder al burgemeesters in Amsterdam, Delft en Limburg. Inwoners van Assen trappen niet in de smoesjes van oplichters. Gisteren waren meerdere nepagenten actief die probeerden mensen sieraden, bankpassen en andere waardevolle spullen af te troggelen. De politie stuurde een waarschuwing via Burgernet. En vandaag bleek dat niet één poging tot oplichting is gelukt, meldt RTV Drenthe. Het Skoetjesielen in Friesland heeft geen last van de droogte. Er staat genoeg water in de meren en de races kunnen gewoon doorgaan. De Skoetjes hebben ook maar weinig diepgang, nog geen halve meter, dus het is al snel diep genoeg. De eerste race van het hoofdtoernooi is morgen op het Pikmeer. Op de meeste plaatsen blijft het droog en vannacht is het 16 graden. Morgenochtend bewolkt met wat motregen. In de middag ook af en toe zon en rond 24 graden. Zondag en maandag iets koeler. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. Zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
7: ANWB en gaan.
8: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
9: hoi,
8: of binnenkort vertrekt,
10: adios.
8: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
9: Fijne vakantie.
11: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
17: Welkom bij de verfzaak.
16: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
18: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
17: Welkom bij de verfzaak.
16: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
19: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
21: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
1: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen.

0: Hey, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Rio Mare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Ja? Echt serieus?
3: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
6: hoi,
5: of binnenkort vertrekt,
7: adios.
5: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
6: Fijne vakantie.
8: Alle verf super voordelig.
9: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met

0: Vakantiediscounter.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
2: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
3: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: weten.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
3: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
4: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 9 uur.
6: Goedenavond, ik ben René Postma. In Den Haag zijn tientallen woningen ontruimd omdat er een drugslab was gevonden in de wijk. Er moeten vele liters chemicaliën worden afgevoerd en dat kan nog wel de hele avond duren. De mensen worden opgevangen in een kantoor van de gemeente en als het moet wordt er een slaapplek voor ze gemaakt in een sporthal. In het Brabantse Best wordt een omstreden hondenfokker aangepakt. Er zijn volgens de regionale omroep al jaren misstanden. Zo verkoopt hij pups die onder de vlooien zitten en besmet zijn met een parasiet. Hij krijgt van de gemeente tot na de zomer om zijn leven te beteren, anders moet hij een boete betalen. Een derde van alle banen gaat verdwijnen bij de zorginspectie, die toezicht houdt op zorginstellingen. De inspectie krijgt minder geld van het kabinet en moet bezuinigen. Het schrappen van banen betekent dat zorginstellingen straks niet meer allemaal intensief worden gecontroleerd. Aan de westkust van Mexico is het gevaar van een tsunami voorbij. Er werd voor gewaarschuwd na een zware aardbeving in zee, maar dat is nu ingetrokken. Er zijn geen slachtoffers gevallen, maar mensen renden wel in paniek de straat op, met de aardbevingen in Venezuela nog vers in het geheugen. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen. In de middag opklaringen en het wordt rond 22 graden. Zondag nog iets koeler. En dat was het ANP-nieuws.
5: Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Hey.
2: Hey, Liefie. Ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
1: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
2: Nou, dat is helemaal top. Dat komt perfect uit.
3: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
4: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
5: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
6: Daar heb je Huub van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
8: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
9: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club-app. Hubo helpt.
8: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.

0: welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur.

0: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: dieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: With the OG's.
4: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben René Postma. In Amsterdam-Oost is een grote brand uitgebroken op een sportpark. De rookwolken zijn ook op andere plekken in Amsterdam te zien. Het vuur begon in een container en is overgeslagen naar een loods. Getuigen zeggen tegen AT5 dat ze vlak voor de brand een explosie hoorden. Het kan zijn dat 150 mensen in Den Haag vannacht ergens anders moeten slapen. In hun straat is een drugslab gevonden. En hulpdiensten zijn al uren bezig met het afvoeren van duizenden liters chemicaliën. Om het veilig te kunnen doen zijn tientallen huizen in de omgeving ontruimd. Het is niet duidelijk hoe de extreme katapultsprong op festival De Zwarte Cross deze keer is afgelopen. De stuntman kwam wel neer op het luchtkussen na zijn sprong over de grootste festivaltent, maar werd na afloop niet gehuldigd. Gisteren kreeg een andere stuntman bij de landing zijn eigen knie tegen zijn hoofd en raakte bewusteloos. President Trump geeft Canada de schuld van de bosbranden waardoor New York nu in de rook zit. Die bedreigt ook de WK-finale zondag. Trump zegt dat Canada zijn bossen niet goed onderhoudt en dat hij een extra heffing gaat opleggen om de schade te compenseren. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen en het wordt rond 22 graden. Zondag nog iets koeler. En dat was het ANP-nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 2000 euro voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
9: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
11: Zonnebrandcreme?
12: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
13: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
14: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks Bo.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie Olifant.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elk

0: besparen.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: tot op de meest getoonde prijs.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Ja? Echt serieus?
4: Oh.
5: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 11 uur.
8: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In Amsterdam-Oost is een grote brand uitgebroken aan de radioweg. De brand ontstond in een container en sloeg over naar een loods op een sportpark. Vooraf zou een grote explosie hebben plaatsgevonden. Volgens de AT5 zijn er geen gewonden. De brandweer gebruikt een blusrobot om het vuur op veilige afstand te bestrijden. In Noorwegen zijn meer dan 100 huizen afgebrand. Het vuur woedt in een stad ten westen van Oslo en het is nog altijd niet onder controle. Een brandweerman raakte licht gewond, maar verder zouden er geen slachtoffers zijn. De Noorse premier zegt dat hij meeleeft met iedereen die zijn huis kwijt is. In Oekraïne is opnieuw geprotesteerd tegen het ontslag van minister van Defensie. Duizenden mensen gingen in de hoofdstad Kiev de straat op en ook in Kharkiv was een protest. Oekraïners snappen er niks van dat de minister weg moest, want onder zijn leiding haalde het leger juist veel succes. En Max Verstappen is best tevreden na de eerste training voor de Grand Prix van België. Hij was eerst de snelste en zette later de derde tijd neer. Verstappen zegt dat de balans van zijn Red Bull goed is, maar dat de auto op de rechte stukken snelheid tekort komt. Het team rijdt het weekend weer met de oude achtervleugel. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen en het wordt rond de 22 graden. Zondag nog iets koeler. En tot zover het ANP nieuws.
7: Radio Noordzee. 200% puur.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win. Vakantie.

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Hey, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
6: Hoe weet jij dat?
7: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
8: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
12: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een schietpartij in een woning in Amsterdam-Zuidoost is een man in zijn been geschoten. De schutter of schutters zijn te voet gevlucht. De politie zet een arrestatieteam in om de woning te doorzoeken, maar heeft nog niemand aangehouden. De recherche roept getuigen op om zich te melden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Een Nederlandse journalist stond op een Marokkaanse spionagelijst. Volgens een Spaanse krant probeerde de Marokkaanse geheime dienst zijn telefoon te hacken met spionagesoftware. Het gaat om oud-NRC-correspondent Koen Greve, die nu werkt bij persbureau ANP. Zelf zegt hij dat het hem niet verbaast, omdat hij als journalist kritisch schreef over de protesten in Marokko. De bussen in Den Haag rijden vanaf morgenochtend weer volgens de normale dienstregeling. Vandaag werden alle bussen uit voorzorg stilgezet na de ontdekking van een technisch probleem. Uit controles bleek dat een koelinstallatie bij sommige bussen los kon raken. Er zijn morgen weer genoeg veilige bussen beschikbaar en daarom kunnen ze weer gaan rijden. En bewoners van tientallen woningen aan de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. Ze moesten eerder op de avond weg nadat in de straat een werkend drugslab was gevonden. De gevaarlijke stoffen zijn inmiddels afgevoerd. Een man die bij het drugslab werd aangetroffen is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen en het wordt rond de 22 graden. Zondag nog iets koeler. En tot zover het ANP nieuws.
11: Radio Noordzee. 200% puur.

0: van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Tientallen huizen zijn verwoest door een grote brand in het zuiden van Noorwegen. Door de harde wind, de droogte en heuvelachtig terrein krijgt de brandweer het vuur moeilijk onder controle. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Bij de brand zijn meerdere mensen gewond geraakt, onder wie een hulpverlener en een brandweerman. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels 5069 doden geteld. Meer dan 6400 mensen zijn levend onder het puin vandaan gehaald en duizenden mensen zijn nog altijd dakloos. De katapultstunt op de Zwarte Cross gaat de rest van het festival niet meer door. Ook de tweede stuntman is gewond geraakt na de sprong van 75 meter. En hij heeft zijn enkel gebroken. Donderdag raakte een andere stuntman al gewond. Volgens de organisatie is de stunt technisch wel goed verlopen, maar horen risico's bij dit soort acts. En luchtvaartmaatschappijen moeten passagiers straks beter beschermen als een vliegtuig met vertraging op de grond staat. Bij extreme hitte moeten reizigers na een half uur onder meer drinkwater en verkoeling krijgen, meldt het AD. Na 2 uur moeten ze het toestel kunnen verlaten. De nieuwe Europese regels gaan in de tweede helft van 2027 in. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen en het wordt rond de 22 graden. Zondag nog iets koeler. En tot zover het ANP nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: radio.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Een Nederlandse journalist stond op een Marokkaanse spionagelijst. Volgens een Spaanse krant probeerde de Marokkaanse geheime dienst zijn telefoon te hacken met spionagesoftware. Het gaat om oud-NRC-correspondent Koen Greve, die nu werkt bij persbureau ANP. Zelf zegt hij dat het hem niet verbaast, omdat hij als journalist kritisch schreef over protesten in Marokko. Bij schietpartijen in een woning in Amsterdam-Zuidoost is een man in zijn been geschoten. De schutter of schutters zijn te voet gevlucht. De politie zette een arrestatieteam in om de woning te doorzoeken, maar heeft nog niemand aangehouden. De recherche roept getuigen op zich te melden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Twee olietankers zijn volgens Iran in brand gevlogen bij de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse revolutionaire garde voeren de schepen door een gebied met zeemijnen. Maar dat is nog niet bevestigd. Iran noemt de zeeroute door de Amerikaanse aanvallen te gevaarlijk voor de scheepvaart. En de katapultstunt op de Zwarte Cross gaat de rest van het festival niet meer door. Ook de tweede stuntman is gewond geraakt na de sprong van 75 meter. Hij heeft zijn enkel gebroken. Donderdag raakte een andere stuntman ook al gewond. Volgens de organisatie is de stunt technisch wel goed verlopen, maar horen risico's bij dit soort acts. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen. En het wordt rond 22 graden, zondag nog iets koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.